0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rijkswaterstaat voert in de nacht van dinsdag op woensdag onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73, waardoor de weg tussen Malden en Kuik in zuidelijke richting is afgesloten. De afsluiting duurt van 21 uur tot 5 uur. Borden geven omleidingsroute aan en hulpdiensten kunnen het traject gebruiken. In het radioprogramma Plein 33, zondagmiddag van 12 tot 2, staan toerspellen en de nieuwe mediawet centraal. Kevin Pluk bespreekt de populariteit van toerspellen, zoals het Tafan toerspel en het Juliana toerspel, die verenigingen financieel ondersteunen. Ook worden de gevolgen van de nieuwe mediawet voor lokale omroepen besproken. In 2025 kregen verkeersdeelnemers in Land van Kuik 27.504 boetes, met een totale waarde van bijna 2,9 miljoen euro. Snelheidsovertredingen waren de meest voorkomende overtredingen, goed voor 23.594 boetes. Land van Kuik staat op plaats 58 in de landelijke ranglijst van verkeersboetes. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanst op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanst op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden. Aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kermis in Boksmeer is weer geopend. Burgemeester Marieke Moorman had deze eerder gesloten vanwege code rood. Maar de temperatuur en zonkracht zijn nu voldoende afgenomen. Bezoekers worden aangespoord om de weersverwachting in de gaten te houden, aangezien er zaterdagavond kans is op zware onweersbuien. Rijkswaterstaat voert in de nacht van dinsdag op woensdag onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73, waardoor de weg tussen Malden en Kuik in zuidelijke richting is afgesloten. De afsluiting duurt van 21 uur tot 5 uur. Borden geven een omleidingshoed aan en hulpdiensten kunnen het traject gebruiken. In het radioprogramma Plein 33, zondagmiddag van 12 tot 2, staan toerspellen en de nieuwe mediawet centraal. Kevin Pluk bespreekt de populariteit van toerspellen, zoals het Tafland-toerspel dat verenigingen financieel ondersteunt. Daarnaast worden de gevolgen van de nieuwe mediawet voor lokale omroepen belicht, na het debat in de Tweede Kamer. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koel.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

or it's

0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden. Aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanst op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1956, Black and White met Oh Maria. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. We gaan naar Elvis Presley, het jaar 1960. It's now or never.
1: Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt.

It's Now or Never, gezongen door Elvis Presley uit het jaar 1960. Met een parkeerschijf mag je parkeren in de blauwe zone, ook wel de parkeerschijfzone genoemd. Dit wordt aangegeven door borden waar de maximale parkeertijd op staat en door een blauwe streep op de stoeprand. En daar staat natuurlijk geen maximale parkeertijd bij die blauwe streep, maar wel op de borden. Dus daar moet je kijken om daar achter te komen. 1962, Carmela Corn, Eine Rose aus Santa Monica.

duo De Koning, het jaar 1969 op de Purperen Hei heette dat liedje. En Carmela Corren zong in 1962 Eine Rose aus Santa Monica. En hoe zit het, mag je de tijd op de parkeerschijf afronden? De regel is inderdaad dat het mag. Als je bijvoorbeeld om 15:10 aankomt, kun je de parkeerschijf dus gerust instellen op 15:30. Het is weliswaar 20 minuten later, maar zo is het ooit vastgelegd. Dus pak je mooi die extra parkeerminuten mee. Judy Collins, het jaar 1967 met Both Sides Now.

1904 en 50, Hans Arno Simon met Anneliese. En daarvoor Judy Collins uit 1967, Both Sides. Nou, wat is de maximale parkeertijd? Dat verschilt per blauwe zone. Op vele plekken is het 2 uur. Check dus altijd goed de borden om de exacte duur van je parkeerplek te weten. En de volgende vraag is, mag je je auto laten staan en de schijf op een later tijdstip zetten? Als je langer wilt blijven staan, denk je misschien, ik draai de tijd op de schijf verder, maar dat mag dus niet. Je moet je auto echt op een andere plek parkeren en dan mag je de schijf opnieuw gaan instellen. 1960 met Carlo van Renesse, Papieren Rozen.

come and give me your tomorrow. If I work my hands in wood,

De stem van Bobby Darin, het jaar 1966, If I Were a Carpenter. En Carla van Renesse zong in 1960 Papieren Rozen. En mag een parkeerschijf met ingebouwde klok? Nee. Een parkeerschijf moet aan wat aantal wettelijke eisen voldoen. De cijfers moeten duidelijk leesbaar zijn, bijvoorbeeld zwart op wit. In Nederland zijn zowel papieren als digitale parkeerschijven toegestaan. Parkeerschijven met een ingebouwde klok mogen echter niet. Die zijn verboden. Richard Germer, het jaar 1950, prehistorie in het Duits. Neem ik met kapitein op die reis.

0: nimm mich mit, Kapitän. Na.
1: Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kaak. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

1958, Jo Leemans, Parelschout en Edelstenen. En Richard Germer nam 1950 op, prehistorie dus, neem ik met kapitein op die reis. 1963, Trini Lopez, If I Had a Hammer.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Estimated Transfer Value. Na de 5-1 overwinning tegen Zweden ging in Nederland iedereen uit zijn bol. Ik hou niet van collectieve emoties en als iedereen zingt, zing ik niet mee. Als je wat ouder bent, sta je hoger op de heuvel en kan je zien hoe het nou werkelijk zit. Nog niet zo lang geleden was Brian Brobbey het pispaaltje van de Ajax-supporters. Hij werkte wel hard, maar zijn scoringsvermogen was erg laag en men vond het helemaal niet erg dat hij naar Engeland vertrok. Menige voetbalfan heeft dan ook zijn wenkbrauwen gefronst toen de opstelling van het Nederlands elftal tegen Zweden bekend werd gemaakt, waarin Brian Brobbey in de spits stond. Het eerste doelpunt was echter subliem en ergens bij de middenlijn tikte Brian de bal naar een medespeler en spurte zelf naar het doel toe. Precies op tijd kwam de bal en de eerste goal was geboren. Een sublieme actie die ik van hem bij Ajax nooit gezien heb. Nu hebben ze bij Ajax ook geen Cody Gakpo die een bal pantklaar kan voorleggen. De tweede goal van Nederland werd ook door Brian Brobbey gescoord met de punt van zijn voetbalschoen die aan zijn uitschuifbare been bevestigd was. Brian Brobbey is in de zomer van 2025 overgestapt van Ajax naar Sunderland voor de prijs van 20 miljoen. Nou doet al dat transfergedoe mij denken aan het verkopen van slaven die in dit geval wel een portemonnee zien bollen. De transferwaarde wordt tegenwoordig uitgedrukt in de Estimated Transfer Value, oftewel ETV. De ETV wordt bepaald met AI, waarbij rekening gehouden wordt met de geavanceerde algoritmes waarbij data verzameld worden van prestaties, leeftijd en potentieel, contractduur, internationale status en diverse andere datapunten. Door die twee goals is de ETV van Brobbey ineens gestegen naar bijna 28 miljoen. Hoe anders was de situatie met Abel Enstra in 1958... toen hem een blanco cheque werd aangeboden om te komen voetballen in Fiorentina in Italië. Abe bleef echter in Holland en bleef zijn Heerenveen trouw. Was getekend Baris.

Bij ons in Holland werd gezongen door Abel Enstra in 1958. En dit werd gedraaid op verzoek van Barres, passende bij zijn column van vandaag.

1960, Ben E. King met Spanish Harlem. Beste luisteraars, als ik afscheid van jullie neem, hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas Vroom op Land van Kijk. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kijk wens je nog een hele mooie week. Er liggen nog 2 plaatjes klaar voor vandaag. Het eerste is van Jimmy Markolis, het 1959. Gitaren klingen lijze door die nacht. En daarna Anja uit 1969. Speel niet met mij. Hier is Jimmy Markolis.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLA. Kanaal

0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW. Zorg uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Omroeplvc.nl. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanst op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
7: Het weer tot slot.
6: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Met Perron 4.
9: Ja, het is vandaag 28 juni van het jaar 2026. Wij zijn, staan in de startblokken om zo te beginnen natuurlijk met Perron 4. Maar, en we beginnen natuurlijk met zonnige muziek, maar ook vooral eerst de commercials.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
13: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, han er...
1: En hele goede morgen.
0: Ja, een heel goede morgen. Ja, ja.
1: Op de 28e juni.
0: Op de 28e juni waar eventjes mijn keel me af en toe in de steek laat.
1: Ja, daar komt al die airco's, John, dat doet er niet allemaal even goed aan, hè?
0: Airco's,
1: Want mijn gewrichten laten het ook behoorlijk in de steek op het ogenblik. Dus je gaat maar automatisch in airco zitten die nogal wat temperatuur verschilt met de buitentemperatuur. En dan gaat het fout, zullen we maar zeggen. Of je zit ergens in de tocht.
0: Ja, we worden oudere mannen, Martin.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja. Dat ziet er wel uit.
1: Ja, denk het ook. Nou, ja, heeft er ook mee te maken. Maar ja, goed.
0: Ik heb er altijd slecht tegen kunnen. Ja, het is nou tropisch temperatuur en dat geeft ook dan ook niet. Ja, dat is, voor mij hoeft dat ook niet, maar voor de meeste mensen niet. Maar ja, dan loop je eigenlijk van een hete, echt snikkende zon, tot je echt het water op je rug staat, loop je zo in het bouw binnen waar een airco staat te blazen met 16 graden.
1: Ja.
0: Nou, dat vind je lichaam, je keel en zo niet leuk.
1: Nee, en dan is het dan 37, 38 graden en de mensen klagen dat het zo gruwelijk heet is.
0: Ja.
1: En dan volgende week dan stappen ze in de auto en reizen naar Zuid-Frankrijk waar het 42 is.
0: Ja.
1: En dan hoor je ze niet klagen.
0: En nee, want dan is het geweldig natuurlijk, ja.
1: Dan is het geweldig.
0: Ja.
1: Ja, zo is de mens nog eenmaal, John.
0: Ja,
1: goed, maar we hebben weer twee uurtjes voor de boeg wat betreft perron 4. En we hebben weer van alles, we hebben ook van alles niet.
0: Ja, nou...
1: Zullen we maar even zeggen, hè? We zullen maar meteen met de deuren uitvallen.
0: Nou ja, de laatste gaan we even iemand bellen straks. En dat gaat helemaal goed komen. Maar ik kan er nog verder niks over zeggen, natuurlijk.
1: Nou, maar dan zeggen we gewoon niks over.
0: Nee, dat is... dat komt goed.
1: Ja, we hebben geen krant vandaag.
0: Nee.
1: Vanwege het warme weer en andere belangrijke dingen die Kees te doen heeft. Dus, met alle respect...
0: Dus u moet het doen met muziek en informatie die wij komen brengen de komende uren, toch?
1: Ja, we hebben als rode draad een beetje de zomerse muziek. En ik heb nog wat cabaret, ook zomers.
0: Oh.
1: Over hetgeen dat wij altijd zo klagen en zeuren.
0: Ja, ja, maar daar zijn wij mensen toch goed in.
1: Ja, daar zijn we heel goed in.
0: Ja, daarom.
1: Goed, daar gaan we dadelijk ook eventjes over hebben.
0: Nou, we begonnen met Walking on Sunshine van Rockers Revenge featuring... featuring nog een keer.
1: Oh, die.
0: Ja, maar die was ik verkeerde plaat, want ik had eigenlijk deze plaat willen draaien.
1: Nou, dan draaien we die nou.
0: Ja, precies. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Hans Katrineke. Hans Katrineke en haar golfjes.
1: Ja.
0: Zo kan het eigenlijk zeggen. Hans Katrineke en de golfjes die liepen op zonneschijn. Ze zeggen het dan op zijn Brabants. Als we dan toch even Brabants hebben, de echte Brabants is natuurlijk Mill at the Park. Daar hebben we nou al 2 dagen gehad. Nou ja, ze hebben gisteravond een beetje afwisselend weer gehad. Maar ze zijn volgens mij toch nog wel mooi die buien van vannacht over gevlucht.
1: Ja, toen was het al afgelopen, denk ik. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel. En, maar vanmiddag is nog een middagje van voor de familie. Mill at the Park. Daar is ook nog van alles te doen. Ik weet niet of de kaarten zijn. Ik ga even anders naar de site of naar inmill.nl. Daar vindt u natuurlijk meer informatie van. Als u nog natuurlijk wil gaan. Het wordt wel warm, maar niet zo warm als het de afgelopen dagen is geweest. En er is natuurlijk ook voldoende verkoeling op het terrein. Watersproeiers en weet niet wat. En voldoende te drinken. Dus wat dat betreft hoeft u daar niet bang voor te zijn.
1: Ja, vandaag is ook nog de TT in Assen. Dus,
0: de T-tassen. De T-tassen, zijn we.
1: Ja, er was gisteravond eigenlijk ook een groot concert van Danny Vera. Dat is ook afgelast. Dus,
0: ja, ook vanwege de hitte?
1: Ook vanwege de hitte, dat was in Assen.
0: Ja, nou, het was eigenlijk gewoon, ja. We hebben het tot gisteravond heet gehad. En ik zat ergens in Veghel, wat ik lekker wist te eten met een paar mensen. En wij zaten op een gegeven moment op het terras wat een beetje na te keuvelen. En we zagen wel in de verte een hele grote wolk waar heel veel flitsen uitkwamen. Maar het duurde toen nog wel een tijdje voordat er gebeurde wat er vannacht gebeurde. Tenminste, ik werd er wakker van en het leek wel of we in een orkaan zaten.
1: Ja, dat klopt. En ik reed vanmorgen hier naar de studio over de fietspad. En ik heb een paar keer moeten stoppen om de takken tussen de wielen uit te halen. Want ja, alles lag vol hout en takken.
0: Ja, en zelfs hier een eindje waarop in het oventje, daar zag ik zelfs plat gewaaide mais. Dus,
1: ja, en ergens is er een molen, een historische molen, het dak vanaf gewaaid. Dus grote schade. Er zijn ook wat boerderijen beschadigd door de onweer. En
0: We hebben het al dan over zonneschijn gehad. Maar laten we het dan ook over de donder hebben die vannacht is gekomen.
1: Ja.
0: En niks perfecter is dan. Ja, Rob de Nijs heeft er een Nederlandse uitvoering van gemaakt. Maar we gaan naar het originele van Garth Brooks. En ja, natuurlijk gaat.
1: Hij duurt wel erg lang, dus misschien dat we hem hier en daar even een beetje.
0: Een zetje geven.
1: De kop indrukken.
0: Ja, een zetje geven. Van de Rolls, Garth Brooks.
1: Ja. 30 in the morning. Not a soul in sight. The city's

0: on the road. We hebben het gemerkt vannacht, hè?
1: Ja,
0: We zaten recht overeind in bed.
1: Het donderde en het bliksemde nog even, ja. Nog heel even terugkomen.
0: En het regent meters bier.
1: Ja, oh. Nog heel even terugkomen, want dat wil ik toch wel even beantwoorden.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk Mil uit het Park. Ja, wie zit er vanmiddag? Stuk? Het zegt me niks, Stuk. Maar ik ben ook al... Luna, die ken ik wel. En natuurlijk Jorike Sterken. Ja, wie kent die niet?
0: Ja, die zit tegenwoordig op ieder festival waar het maar een beetje ruw aan toe moet gaan. Dan is Marike erbij.
1: Ja, Fons Veurink zit er ook. Hard to Get zit er vanmiddag. En DJ Joost, die zal er natuurlijk ook alles aan elkaar draaien. En deze band zit er, van Nol. Ken je Nol nog?
0: Ja, die ken ik.
1: Nol heeft ook in het programma bij Omroep Brabant gepresenteerd. En ik stond er echt van te kijken. Ik wist wel dat Nol nog veel deed. Maar dat hij nog samen met zijn
0: Nol
1: band...
0: Nol Havens.
1: Ja, ja. Samen met zijn band optreedt. VJ heeft de kunst. Dat wist ik niet. Maar die zei dan vanmiddag dus ook. Laten we gewoon even een kopje koffie op ze drinken.

0: Ja, en het houdt nog altijd het beste tegen de dorst, een kopje koffie, hè?
1: Ja.
0: Als je de suiker weglaat.
1: Ja.
0: Zullen we maar zeggen.
1: Veel
0: of de kunst, we kennen het liedje nog allemaal. Het staat nog vers in ons geheugen. En vandaag treden ze op in de Mill. Bij Mill at the park.
1: Ja, daar zijn ze dus vanmiddag. Ik weet niet hoe laat, maar...
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Dat maakt ook niet
0: Zorg
1: uit.
0: Zorg dat je op tijd bent, hè. Volle
1: ja,
0: tol.
1: Ja, heeft u nog geen kaartjes, moet je even kijken of er in de kassa nog iets aan. Anders kijk je even op de site natuurlijk, Mill at the park.
0: We hebben nog een Nederlandse zanger meer, waar we tegenwoordig... veel van horen, om niet te zeggen heel veel.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over Rutger van Barneveld. En die doet ook van alles. Die woont zelfs in de buurt. Ik dacht dat hij in Graven is komen wonen.
1: Wat
0: hij komt eigenlijk uit Tiel.
1: Oh.
0: Ik geloof in mij, het programma waar hij aan meedeed. En dan dacht iedereen, jongen, wat moet dat toch worden met die... Maar toen kwam zijn hit Helene.
1: Ja.
0: En later nog een keer punt 2.
1: Ja.
0: En nou heeft hij de zwoele zomernachten. Hij stormt naar de nummer 1 in de top 40. Van de week was hij zelfs in een interview bij Omroep Brabant.
1: En, oh, leuk. Bij Hubert.
0: Toen vertelde hij dat hij 150 aanvragen had voor optredens in 4 dagen. Dus kunnen nog een hoed druk dat hij de komende tijd heeft. 3-4 op een avond.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus hij patst er flink tegenaan. We gaan hem even draaien, de zwoele zomernachten. En die hebben we gehad, uiteraard, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Met of zonder onderweer. Moet nog even een schuifje mogen doen, denk ik.
1: Nee, daar staat hij. Wacht.
0: Ik weet niet wat er begint, maar het begint helemaal niet anders.
1: Ja, even wachten hoor.
0: Schuif hem even in een andere speler.
1: Ja, doe maar eens. Kijk wat hij dan doet. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

0: Ja.
1: Love and Spoonful en Summer in the City. En op het platteland, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Nou, en voor wie je four-wheel drive auto's graag wil zien. Ja, want je kunt er niet aan meedoen, want dat is gewoon een besloten wedstrijd van het, hoe moet ik zeggen, van de motorsportvereniging. Dat is geen wedstrijdelement, wordt er ook gezegd. Maar ze zijn daar vandaag met Jeeps en Tron crossen op de Oplose Weg in Overloon. De four-wheel drive Jeeps komen daar gewoon door het water en alles heen gebunkerd. Ja, het is er eigenlijk wel geen waar. Weer voor, maar ja. Zie je ze, dan weet je niet van waar het van is.
1: Ja.
0: Wat hebben wij nog?
1: Ja, we hebben een cabaret.
0: Oh, cabaret?
1: Ja, en dat gaat over dat we altijd liggen te zeuren over het weer. Het is te droog, het is te koud, het is het waait te hard. Hè, op zijn Brabants gezegd. Rob Schevers heeft er een mooi cabaret nummertje van gemaakt. Het duurt maar een paar minuutjes, maar even goed leuk. We gaan even naar luisteren.
2: Presenteert Cabaret. Begin de zondag met een lach.
0: Ja. Nou, we gaan dan luisteren dan.
3: Kom, het was heet. Wat is het heet? Is dat niet meer normaal weer? Als ik in de wereld heb, dan hoor ik het te keien worden. Hoe is het dan weer, man? Gegooid of kapot, het is altijd iets in Nederland. Het is meteen te. Het is meteen te. Schijt, gaat die jongen niet naar buiten jagen, want ze worden lekker geprikt door de processierups. Dat is dan niet meer normaal weer. God, kapot. Het enige wat je kan doen is binnen zitten met de luiken gesloten. Maar ja, de werp toch in de muren zitten, er is niks aan te doen, hè? We klagen altijd.
0: Dat was kort maar krachtig, toch?
1: Ja, dat was heel kort maar krachtig. Heet is heet en kou is kou. Oh. Dus dan draait je geen duksgezum.
0: Nou, weet ik nog steeds niet waarom wij geen muziek hebben.
1: Ja, we zitten met een technisch probleempje. Eén speler die wil even niet lopen. En dat doet hij nou nog niet. Dus dan gaan we even naar Inner Circle, Games People Play.

0: Ja, zo heel nieuw is hij ook weer niet. Anton en de enige. En ja, dat was er eentje.
1: De enige geheim, ja, en ik hoef ze niet allemaal te weten. Dus,
0: wat?
1: Nee.
0: Oh ja. ja, dat is vandaag ook nog. Ja, het is eigenlijk al begonnen.

0: Pure zang brengt gezelligheid naar de brink. Dit is nog steeds een groeiend koor met 40 enthousiaste leden en het trekt publiek met een vrolijke repertoire. Dus de accordeon is van stal afgehaald, van de zolder afgehaald. Stal, dat kan niet, maar stal zitten de koeien, maar in ieder geval daar is het vandaan gehaald. En zondag om 11 uur gaat de muziek verstaart op de kiosk. Maar om 10 uur kunt u al naartoe. Het is gezellig daar, het is mooi weer. U zit daar een beetje beschut onder de bomen.
1: Ja.
0: Dus dat valt dan in ieder geval mee. Naar,
1: een prachtig plein.
0: Ja. Leuk naar muziek in Sint-Antonis. We hebben ook nog muziek van Dirk Meeldijk.
1: Ja, vier zomers lang.
0: Oh, is dat een oude liedje van Corrie?
1: Nee, is van zijn eigen. Dus, ja. Je houdt er van Dirk Meeldijk of je houdt er helemaal niet van. Ik vind zijn accordeon op de achtergrond wel mooi klinken.
0: Oké, nou we gaan luisteren.
1: Vier zomers lang van Dirk Meeldijk.

0: Ja, Dirk Middeldijk, vier zomers lang. Is dat al een oude plaat of niet, Martin?
1: Ja, is al enkele jaren oud.
0: Ja,
1: dat maakt niet uit. Hij klinkt toch mooi.
0: Ja, inderdaad. We hadden de loper uitgelegd. We hadden alles klaargezet. Maar het kwam even anders uit. Anders dan wij gedacht hadden. Maar ja, goed. Dat is het leven. Want ja, in plaats dat René vooral hier in de studio zit, staat hij in Toldiek. Goedemorgen, René.
2: Goedemorgen. Hey.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, dat is gewoon even niet anders gedaan, toch?
2: Nee, noodbreekt wet, hè. Ja. Het is hier geen straf, hè.
0: Nee.
1: We houden het te goed, hè.
0: Is er al benauwd?
2: Ja, dat wel, jong. Ja, en het is 2 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Toen zat ik ook al na afloop van het optreden.

0: in mijn onderbox buiten en ik denk dat vandaag niet wel veel anders geworden.
1: Ja, maar eens even. Ja, vandaag zouden we dus in de studio René van Rooij krijgen. Ja, die een beetje over het artiestenleven vertelt. En ja, goed, dat is een beetje anders geworden. Hij moest naar Toldiek. Want de Palomas moesten gaan spelen onverwacht.
0: Klopt, ja.
1: Boy, die liet het afweten.
0: Toch, ja. Ja, weet je wat het is? Hans Keuper is 82, Lente jong.
1: Ja.
0: En die mensen die gaan kapot man in deze veren als je buiten komt.
1: Ja,
0: dus die hebben eigenlijk gisteravond hebben er op twee af moeten zeggen en vanmorgen ook. Vandaag. Dus toen werden wij gebeld. En aangezien het hier altijd dik voor elkaar is en super geregeld. En ik kwam hier al 30 jaar denk ik. Van toen normaal hier nog alle jaren speelden zijn met koffieconcert en zo. Dus ook nog een hele mooie om te doen. Zeg, dan ga ik toch even bellen dat we een andere keer afspreken.
1: Ja, nou, maar, helemaal geen probleem.
0: Heb je 12 de tijd toevallig?
1: Is goed. Dan zetten we de 12e in de agenda en dan komt de...
0: Ja.
1: Neem de accordeon mee.
0: Dat weet ik nog niet.
1: Oh, dat weet ik nog niet.
2: Ja, maar moet je doen. Dat moeten we wel doen.
0: We kijken nog wel.
1: Ja, dat is altijd. Nou, is wel, dan zou ik zeggen, nou, speel ze.
0: Dat komt goed.
1: En zorg dat je ze nat houdt, alles, toch?
0: Ja, goed hydrateren, hè, met deze weer. Dat is van naam, hè?
1: Ja, daarom. En dan zien we jou de 12e.
0: Ja, heel graag, jongens. Veel plezier nog. En tot de 12e dan, hè?
1: Ja, wij draaien even een plaatje van jou. Hier ben ik weer. Is dat goed?
0: Ja, helemaal goed, jongen. Super.
1: Nou, is goed.
0: En, ja, het is reclame. Tot volgende week.
1: Tot volgende week, hé.
0: Yo.
1: Hoi.
0: Hey, adoe.

0: Ja, hij zei volgende week, maar dat was een foutje, want de 12e dus nog, zit nog een week tussen.
1: Ja, er zit nog een week meer.
0: Ja, dan komt René van Rooij hier langs.
1: Ja, en hij speelt nu in Palomas en voorheen in de WC Experience. En niet te vergeten in Pap en Pudding.
0: Ja, en hij is ook, is ook een beetje radio-dj van een...
1: Hij doet van alles.
0: Van een Nederlands station. En ja, en hij werkt ook nog op de vrachtwagen als moet. Drie dagen in de week staat hij reserve. Maar hij zei gisteren al, had ik hem even aan de telefoon. Ja, als het zo druk is allemaal, dan, en met die hitte, dan denk ik dat ik toch wel zo min mogelijk achter het stuur ga zitten. Dus ja, dat valt ook niet helemaal mee. Ik bedoel, je bent... In het weekend ben je dan artiest en door de week doe je er dan nog wat werk bij. Dus ja, goed.
1: Ja, je moet toch blijven bestaan. Hè? Een artiestenleven gaat dat niet altijd over rozen. Hè?
0: Ja, maar de 12e dan komt dus René van Rooij. Inderdaad, ex-accordeonist van de WC Experience.
1: En als we geluk hebben, dan brengt hij zijn accordeonneke mee.
0: Ja, ex-accordeonist van de WC Experience. Inderdaad, van de Palomas. En hij zit
1: en die heeft een hele verzameling.
0: Pap en Pudding. En ja, dus... ja. We gaan kijken of hij iets meeneemt. Of dat we gaan er in ieder geval een gezellige uitzending van maken, toch?
1: Ja, en we zijn zo toe aan de nieuws en het weer van 11 uur.
0: Ja.
1: Dus tot die tijd hebben we nog even...
0: Dan gaan we een bakje koffie drinken, toch?
1: Dan gaan we koffie drinken in de kiosk. En dan komt alles wel weer goed. Hè?
0: Ja, laten we dan met de meewoed eindigen.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, quiz naar de geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding.
6: Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
7: Het weer tot slot.
6: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom, welkom bij het tweede uur van Perron 4.
1: Ja.
0: Waar wij wel via een technische storing toch gewoon hartstikke doorgaan. En ons niet laten kennen. Ik denk dat de muziekkaart van ons linkerprogramma het ons weer even in de steek laat. En ja, dat is niet aan ons om daar verder mee te gaan sleutelen. Daar hebben wij technicus voor hier bij Omroep Plan van Kuik. Dus daar laten we het lekker zitten.
1: Ja, het probleem is misschien nog groter. En dan dat willen we niet hebben. Dus
0: en dan moeten wij op de vlucht slaan. Want dan worden wij net als dorpelingen met Rieke achterna gezeten. En met de knuppels en zo. En,
1: dan niks ervan. Dat
0: willen we niet hebben, hè?
1: Nee.
0: Nee, gaat niet gebeuren. Nee, dus wij blijven er netjes met onze pootjes vanaf. Ja. We hebben alles proberen te resetten, maar...
1: Nee, komt helemaal goed.
0: U heeft er thuis geen last van. Wij gaan gewoon lekker tweede uur per rond 4 doen. Rond de klok van 11:30, dan... ik zei al, voor de mensen die nu weten, er stond natuurlijk op de site... vandaag zou René komen. Dit uur zou wij een interview hebben met René van Rooij. De ex-WC Experience Paloma zit hier tegenwoordig. En weet ik niet wat... pap en pudding, maar dat gaat dus niet door. Die gaan we dus de 12e doen. En wij gaan gewoon leuke informatie en muziek draaien tot de klok van 12. En om 11:30, dat zeg ik nou goed, hebben we nog natuurlijk even Herman in zijn programma. Die vertelt wat er in plein 33 is. En voorlopig is het voor Herman ook even zijn laatste uitzending. Want hij gaat even sabbatical.
1: Ja, dat allemaal. Hè?
0: Ja, nou, dus dat... En meer, zou ik René gezegd hebben. Dus dat en meer staat er in de krant. Dus dat en meer. Maar wij gaan eventjes muziek draaien van Bill Withers. Want het is, hoe het dan ook, storingen of hitte of wat dan ook, een prachtige dag.

0: Dan moet je toch wel een hele lange adem hebben om dit vol te kunnen blijven houden. A lovely day. Jouw plaat is het niet, Maarten?
1: Nee, niet helemaal. Dus alleen die plaat. En ik heb er nog een van de Rolling Stones die ik niet zo leuk vind. Alleen al door de backing vocals, zullen we maar even noemen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, gaan we eventjes naar het volgende. Moet ik even wat schuiven openzetten.
2: Ook muziek uit de regio. Hoor je gewoon hier. Bij Perron 4.
0: Ja, wat is regio? Ik vind, hier is eigenlijk alles. Ik ben een beetje. Wij zitten natuurlijk in het zuidoostelijk Brabant. Maar we hebben hier ook nog een stukje Gelderland erbij. Wat we dan eigenlijk ook nog.
1: Valt ook in de regio.
0: Ja, we vallen ook gewoon ook in de
1: Nijmegen. Limburg ook.
0: Limburg dan ook. En dit is dan ook. Vorige week hebben we iets van ze gedraaid. Marshmallow Moonshine heet de band. En ze komen eigenlijk uit een eerder project, daar heette ze Plotje & Friends. Ze hebben eigenlijk muziek van Zac Brown. En Zac Brown is een singer-songwriter uit Amerika, waar hun vertalen in een eigen Limburgse stijl. En daarom gaan we eigenlijk weer iets draaien van Marshmallow Moonshine en Zuurwind. En dat vertelt eigenlijk een beetje over het leven aan de Maas.

0: Ja, en je hoort de Maas.
1: Je hoort de Maas, ja.
0: Ja, je hoort de Maas. Ja, we hebben straks nog een leuke hit en origineel. Ja, dit is echt, deze moet ik u niet onthouden. Ik hoorde hem van de week eigenlijk ook. En ik heb hem zelfs nog op een andere radiostation gedraaid. Maar ik vond het gewoon een te prachtige hit en origineel om na te laten liggen. En het gaat weer over, ja, mijn grote vriend Frank Farian. De kleine R. Muziek van Lenny Kravitz. En het nummer heet On the Chamber.

0: The Real, en zo heet het nummer natuurlijk van Nick Kershaw. En nou moeten we eigenlijk even overschakelen naar een hit en origineel. Gaan we ook eigenlijk een beetje doen. Maar we gaan het vandaag helemaal anders aanpakken dan dat het moet. Nou, zullen we even naar het hit en origineel gaan?
1: Ja, doen we even de jingle.
0: Ja, doe maar de jingle.
1: Ja, het is allemaal improviseren, want we zitten in de problemen dus.
2: We kennen de hit. Maar Perron 4 kent ook het origineel.
0: Juist. Dat houdt in, het volgende. Kalimba da Luna was van Boney M een grote hit in 1994, zeg ik dat goed, ja? Nee, 84, 10 jaar eerder. De 7e positie stond er 5 weken in. Nou, we gaan gewoon even een stukje draaien van... Ja, we draaien hem gewoon even helemaal en dan ga ik het even het verhaal achteraan vertellen, ja?

Ja, een absolute hit in 1994. Ja, 27e plaats, 5 weken stond het erin. Kalimba de Luna, natuurlijk van Boney M. Was een van hun laatste hits. Want Boney M maakte toch wel voornamelijk eind 70, begin 80 veel hits. Maar het was niet origineel van hun. We kunnen ook, het origineel was van Tony Esposito. En ja, die was eigenlijk ook... wat is Tony Esposito? Hij werd geboren in Napels in 1950. Italiaans muzikant en drummer. Hij heeft ook zelfs gedrumd. En zo. Nou, en hij kwam met dit nummer Kalimba de Luna. En wat dacht Rad Varian? Daar ga ik gewoon, maak ik gewoon even een eigen hitje op. En dan ga ik gewoon weer mee vandoor. Nou, dat is hem ook gelukt. Het is een absolute hit geworden. En die van Tony Esposito, dus nooit. Heeft hier in Nederland verder niet veel gedaan. Maar om dan Tony Esposito toch een beetje te eren, ga ik gewoon een andere plaat van hem draaien. Wat wel hier in Nederland een hit is geweest: Papa Chico. MUZIEK

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kaak. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
1: Ja,
2: En die zit dan weer in de startblokken.
1: Maar voorlopig de laatste uitzending, want hij gaat sabbatical.
3: Ja, ik ga een maand sabbatical. Ja, dat is ook niet echt lang. Als je ziet, onze collega Hans van Holland...
2: Die
3: heeft er gewoon de schoolvakantie van gemaakt. Dus die komt half augustus weer terug. En er zijn mensen die missen hem. Want dat is inderdaad die vaste prik hadden tussen 9 en 10.
2: Dat is altijd zo.
3: Die hebben nou heel andere muziek in één keer.
2: Ja, maar ik hoop dat ze dat van jou ook hebben, Herman.
3: Dat ze me missen.
2: Dat ze jou missen, toch?
3: Dat is altijd leuk als je weg bent en ze missen nu. Hè? Ja. Ik heb het nog niet vaak meegemaakt, maar dat is een ander punt.
1: Maar even, een maandje ga je tussenuit.
3: De maand juli ben ik er niet. En dan in augustus, als Wes er nou naar uitziet, ben ik er wel. Het is nog niet 100% zeker.
1: Ik moet
3: die even een aantal dingen op een rijtje zetten.
2: Ik hoop dat het lukt.
1: Soms heb je dat je dingen op een rij moet zetten. Ja. Ik bedoel, dat hebben we allemaal, toch?
3: Ja. Dat mag nog 40 jaar. Hoe lang zit ik erbij? Vanaf 89? Nee, wat was het?
1: Ik denk ruim 30 jaar.
2: Ik heb thuis allemaal nieuw hekwerk en dan moest ik allemaal ook netjes op een rijtje hebben zetten.
1: Ja, dat is meestal mijn hekwerk, toch? Hè? Maar
3: wat hebben we vandaag bij Perron 4? Niet, want daar hebben we net gehad. We hebben Plein 33.
2: Ja.
3: Nou, voor 1 uur gaan we het hebben over de lokale omroep. Want afgelopen dinsdag was er een wetsvoorstel over de mediawet die in 2028 in moet gaan.
1: Ja.
3: Over de professionalisering van de lokale omroepen.
1: Mm-hmm.
3: Er was afgelopen maandag een uitzending, De Rode Draad, bij de BNN VARA.
1: Mm-hmm.
3: En daar ga ik een aantal fragmenten van horen. Gelardeerd met mooie muziek.
1: Mm-hmm.
3: En dan kunnen de mensen horen wat er allemaal speelt op het lokale omroep gebeuren. En dan heb ik het niet direct over de streekomroep, maar echt over de lokale omroepen, die van 230 stuks
1: mm-hmm.
3: naar 70, nee, of 80, wat was het nou? 70 streekomroepen gegaan.
2: Ja.
3: En dat verhaal ga ik vertellen. En ik ga ook meteen vertellen hoe het gegaan is. Want ik heb uiteraard met zeer veel belangstelling dat debat gevolgd. Tot het te lang duurde. Toen ben ik afgehaakt. Want toen waren alle punten wel gezegd.
1: Dat ben ik van jou niet gewend.
2: Toen gingen ze allemaal
1: tot het te lang duurde.
3: Nou, ik moet zeggen, de politiek slaagt er altijd in om mensen toch weer te vervreemden. Omdat elke partij moet zijn plasje doen.
1: Ja.
3: En vaak zeggen ze hetzelfde.
1: Ja.
3: Met iets andere woorden. Maar
1: anders sausje.
3: Een ander sausje, ja. En daar gaan we het dan dadelijk over hebben, welk sausje er was.
1: Ja.
3: Of ze akkoord gingen, wat moet nog in de Tweede Kamer besloten worden. Maar ze hebben dan ook, heb ik begrepen, ook wel wat amendementen om... Dat ze wel een bepaalde angst te hebben, ook voor de streekomroep. En daar gaan we dadelijk, ga ik dat
2: Ja, en daar hebben wij allemaal mee te maken, ook met Omroep Land van Kuik.
3: Ja, helemaal. Alleen Omroep Land van Kuik is al een streekomroep.
2: Ja.
3: En Omroep Land van Kuik heeft het geluk dat het ook één gemeente is. Want er zijn streekomroepen. Stel nou dat we geen fusies gehad hebben hier in het Land van Kuik. Dan hadden we 5 omroepen in 1 gehad. Nou, dat traject hebben wij 2,5 jaar terug al gehad.
1: Mm-hmm.
3: Dat is afgesloten, dat is afgerond, dat is gelukt. Dat is prima voor elkaar. We zijn 1 omroep Land van Kuik. En we zijn een streekomroep. En ze hebben echt geluk dat geaccepteerd is. Want eigenlijk hadden we best kans gehad dat we richting Os hadden moeten gaan.
1: Oh!
3: Dat is niet gebeurd. Dus we hoeven het niet meer over te
2: hebben. Ja, daar zijn we blij mee.
3: Ja. Dat denk ik ook wel. Ja. Want wij voelen ons ook wel allemaal een beetje Land van Kuikenaar.
2: Zeker.
3: Heb ik om 1 uur, want zoals jullie weten, de toerspellen die
2: komen gaan bestaat.
3: Allemaal op ons af. Er zijn er 3 in het Land van Kuik, zover ik weet. Vios 38, het Beugen. Juliana Mil en Taflan Langeboom. En van de laatste heb ik Kevin Pluk uitgenodigd. En die komt me alle plezier even vertellen over het toerspel. Een beetje over de geschiedenis, een beetje over het heden.
2: Hoe dat werkt.
3: Ja, en wat er veranderd is ten opzichte van andere jaren.
2: Ja, maar die doen ook al jaren, geloof ik, hè?
3: Al heel lang.
2: Ja.
3: Ja, een vriend van mij, Koos Sommers, die lag aan de basis met een computerprogrammetje wat hij geschreven had. En dat was tevens de basis zelfs voor het huidige toerspel. Zo goed was hij eigenlijk al toen in programmeren.
2: Ja.
3: En dan hebben we uiteraard Huub Tonen. Huub Tonen die gaat het vertellen over het WK.
1: Komt hij live? Of?
3: Nee, hij is telefonisch. Hij komt over de WK praten en hij gaat ook nog heel even op de tour spellen.
1: Ja,
2: daar is jou goed in, hè?
3: Ja, hij is... ik denk dat hij elke jaar wel een aantal prijzen in de wacht sleept.
2: Ja.
3: Is het niet altijd de eerste? Bij Taflan heeft lang geduurd voordat hij eindelijk een keer de eerste prijs haalt. Maar hij heeft hem uiteindelijk toch te pakken gehad.
1: Ja, ja, kijk. Ja, mooi toch?
2: Mooi.
3: Dus ik ben heel benieuwd met Kevin ook en, hoe het dit jaar gaat. Nou, dat er een maximum zit aan het aantal lijsten waar mensen kunnen insturen. Tenminste, bij Juliana en bij Tafland. Bij Vios weet ik het nog niet.
1: Oké. Okay. Nou.
2: Dus de regels zijn een beetje veranderd.
3: 0485. Hoe was het nummer? 58. Jij ziet het nummer. 0485.
1: 381777.
3: Ja, mocht er iemand van het Vios Tourspa luisteren, even appen naar dit nummer en geef even op of er bij jullie ook een maximum aantal deelnemers.
1: Ja, komt hij nog een keer 0485 381777.
3: En als er iemand anders is die het weet, kan ook gewoon even appen naar de studio. En dan zeggen het mensen, ja, maar dat is een vast telefoonnummer. Dat klopt, maar dan kun je toevoegen aan de contacten. Omroep Land Verkuik, 0485.
1: 381777.
2: Aan de werk, de wet.
3: En dan kun je gewoon WhatsAppen.
1: Ja, is goed. Ja. Nou, Herman, we gaan allemaal luisteren na de klok van 12.
3: Ja.
1: Toch?
3: Dat hoop ik wel.

0: Ja, dat is het gelukkig nog niet. Dan is wel mijn verjaardag geweest in september. Maar gelukkig kunnen we nog eventjes van de maand juli en augustus gaan genieten. Want het gaat al zo snel in het leven, toch?
1: Ja, en met mooie weer, dat durven we bijna niet meer te zeggen.
0: Nou, na de volgende platen gaan we het eventjes over het weer hebben.
1: Ja.
0: En het ziet er al wat beter uit voor de mensen die niet van hitte houden. Maar ja, daar komen we zo op terug, toch?
1: Ja, want bij mij was het vanmorgen nog 29 graden binnen. Echt waar.
0: Ja.
1: Nou, ik zou het niet geloven, maar
0: ik heb het vannacht ook geweten. Ik kwam gisteravond terug van een etentje en ik vond dat het goed afgekoeld was. Ik denk, open die zooi. Dus alle balkondeuren en
1: maar
0: alles.
1: Heb je koude schotel gegeten? Of,
0: Nee. Nee.
1: Oh.
0: Nee. Ik denk, open die zooi, dan kan het doorwaaien. Dan kan het de mensen hier afkoelen.
1: Ja, dat
0: was. Wist ik veel dat het vannacht zo ging stormen en dat mijn deuren begonnen te klapperen. Dat ik daar zelfs wakker van werd. Dus ja. Nou, het is echt, ik was vandaag wakker. Ik denk, zitten we in een hoe heet zo'n ding?
1: In een orkaan of zo?
0: In een orkaan, ja, inderdaad. En moet ik het de naam gaan geven? De zon raast voort of zo?

0: met de Franse vliegtuig.
1: Ja, dat was toen iets apart, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Van Parijs naar Libië werd... ja, dat allemaal kleine nieuwsfeitjes van vandaag 28 juli. En ook dat het nummer uitkwam van Wim Zonneveld en Leen Jonge. In Rettergie. Dat dus gebeurde eigenlijk allemaal vandaag. De geboortedag van Aart van Heuvel, die kennen nog ook wel, de KRO-man. En de geboortedag, ze is ook vandaag jarig, Karen Bloemen. Ja.
1: Proficieel dus, vanaf deze plaats.
0: Ja, nou, ja. We gaan een plaatje draaien en dan gaan we het weer doen, toch of niet?
1: Ja, we gaan een plaatje doen. We hadden het net al over Parijs. En Parijs, ja. Latino van Bandolero.
0: Oké. Okay.

0: make you move. To the latest groove.
1: Ron 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
2: Ja, het weer van aankomende week. Vandaag, ja, wordt het toch nog wel vrij warm. En ja, Mill at the Park. Ja, ja, er zit voornamelijk ook veel jeugd, dus dat zal natuurlijk ook wel weer schelen. Maar ja,

Vandaag zo'n 29 graden, maar wel heel veel kans op onweer. Net als gisteren. Dus hier en daar zullen toch wel weer een buitje zullen komen. Alleen ja, onweersbuien zijn vaak plaatselijk. Dus ja, je kan het roepen van, oh, het gaat hier regenen dat het giet. En dan is het gewoon 20 kilometer verderop wal te doen en hier niks. Dus dat is met plaatselijke buien in ieder geval zo. Nou gaan we naar de maandagmorgen. Dan blijft het toch wel over het algemeen droog. En even heel veel zon. Maar temperaturen zal iets zakken met zo'n 27 graden. En dat, ja, dat is toch wel voor de meeste mensen aangenamer. Voor sommige mensen nog steeds te heet. Maar ja, goed, we kunnen niet alles hebben natuurlijk. Maar dinsdag wordt het dan nog beter. Zakt de temperatuur na zo'n 25 graden. Is het wel over het algemeen wat bewolkter. En, hier en daar, ja, toch zo'n kans op 20% neerslag is toch niet zo gek veel. Dus ik denk dinsdag voornamelijk droog. Hier en daar toch wel flink bewolkt en zo'n 25 graden. En de woensdag, ja, toch wel weer volop zon. Maar ook dan zakt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Wat is donderdag dan ook rond de 23 blijft. Maar toch wel kans dat het hier en daar een buitje zal vallen. Zal het iets meer bewolkt zijn en hier en daar wat regen. Gaan we toch weer naar de vrijdag toe. De vrijdag stijgt de temperatuur dan ook weer. En krijgen we toch weer meer zon. Waardoor we het volgende weekend toch weer na zo'n vrijdag zo'n 26 graden hebben. Maar volgend weekend, als we het zo moeten geloven wat hier dan is gewoon staan, gaan we toch weer naar de 28, 29 graden met toch veel zon. Ja, het is niet boven de 30. Maar ja, voor de mensen die echt een hekel hebben aan een heet weer, volgend weekend zal het toch nog vrij warm zijn. Ja, tot zover het weer. We gaan even lekker een plaat van Ike en Dina draaien.

0: Not Bush City Limits van de Ike Tina Turner. En dat was de ene laatste plaat. Ja, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 12 uur. Het is het, dan gaan we naar plein 33 luisteren. Herman is al volledig bezig met in de startblokken met al zijn paparazzen in orde te brengen. De dingen aan te sluiten die hij moet doen. Dus, en wij gaan gewoon zeggen van, nou, wij gaan volgende week weer donnetjes overdoen, toch of niet?
1: Ja, dan zijn we er weer. Ja. En dan maken we er weer iets leuks van.
0: Zeker weten. En ik zou zeggen,
1: een prettige week.
0: Ja, precies. Houd het vochtig genoeg in ieder geval, want ja, we krijgen toch nog een beetje warmte. En ik zou zeggen,
1: geniet ervan.
0: Geniet ervan. Laatste plaat. De blikkendag van Zwemversteek en Likkepfef.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: U
5: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.
1: Ik heb vroeger een baas gehad en die was jarig op 28 juni. En die zei tegen mij, nou het is ongelooflijk, zei die, ik ben nou al zo op een bepaalde leeftijd en ik zit op mijn verjaardag kunnen bijna nooit buiten zitten. Dan hebben we dat een aantal jaren eens bekeken. En inderdaad, 28 juni is nou niet bepaald een dag dat je lekker buiten in de tuin kunt zitten. Vandaag wel. Dus het is een uitzonderlijke 28 juni. Mijn baas was ook jarig op die 28 juni. En het opvallende was ook dat hij bij de aanname van het personeel ook opvallend veel mensen aannam die ook op 28 juni jarig waren. Dus ik denk dat hij dacht van nou, het zit wel goed als het op dezelfde dag als ik jarig ben. Nou, hoe dan ook. Welkom bij Plein 33 op deze 28 juni. Het is mijn laatste uitzending voor Omroep Land van Kuik. En over een maand, dan hoop ik u weer te kunnen spreken op de, ik geloof de 4 augustus, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet exact zeker. Maar in ieder geval de eerste zondag van augustus hoop ik er wel weer te zijn. Maar de maand juli ben ik er in ieder geval niet. We hebben vandaag voor de klok van 1 hebben wij de toekomst, de mediawet van ook streekomroep Land van Kuik. Afgelopen dinsdag was er in de Tweede Kamer een heel overleg. Daar gaan we het over hebben. En er was een programma op BNN Vara, de Rode Draad. En daar werd gesproken met een aantal mensen ook over de mediawet en wat er allemaal bij komt kijken. Nou, er werden een paar heel interessante dingen genoemd. En ook op het eind van al die gesprekken hoorde ik ook nog iemand die had het in één keer over de radio. Ik denk, hey, dat is helemaal interessant. Dat alles straks na de klok van 12. We gaan natuurlijk eerst om 11:15 bellen met Huub Tone. En die gaat het hebben over het WK, maar ook over de Tour de France. Want de toerspellen, ook Huub doet daar volop aan mee. Vios 38, Juliane Mil en Taflan Langeboom, die hebben een toerspel en hopen daarmee de clubkas een beetje te kunnen spekken. Bij het Taflan toerspel hebben wij Kevin Pluk straks live in de studio. Na de klok van 1, zo'n beetje rond 10:50, dan begint het gesprek. En dan hebben we natuurlijk een paar Franse plaatjes tussendoor. We gaan verder met de nummer uit 2023. En dat is een uitzondering, want ik draai meestal de oudere nummers. The Kid Laroi, Love Again.

0: Nou, ik denk dat Huub niet onderweg is naar een van de wedstrijden. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, maar dat klopt precies wat u zegt.
0: En we hebben gisteren wel voetbal kunnen kijken. Ja, dan moet ik zeggen, de nachtwedstrijden laat ik een heel eind allemaal voorbij gaan. Oostenrijk tegen Algerije.
1: Ja, dat is 3-3 geworden.
0: Ja, ze hadden het over, dat zal wel een salonremise worden. Dat was het niet.
1: Nou ja, dat was het niet. Denk ik.
0: Nee, daar kunnen we wel zeker van zijn, denk ik.
1: Nee, dat was het niet.
0: Gelukkig.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar niet gelukkig voor Iran, want Iran ligt er nou uit.
1: Ja, die liggen eruit, ja. Er zit toch wel een aantal verrassingen, Herman, op dit WK. Als u ziet, die kleine landjes. Cabo Verde door, die spelen nou tegen Argentinië. Bosnië door, Egypte door. Ik vind het toch wel een zeer verrassend. En dat België nog de groep gewonnen heeft met een 5-1 zege, ja, dat is allemaal wel logisch.
0: Ja, Nederland ook.
1: Ja, de grote landen zijn toch allemaal door.
0: Alhoewel Duitsland.
1: Ja, Duitsland, die hebben eigenlijk ook met de hak over de sloot, hè.
0: Ja, dat is wel.
1: Die hadden van hetzelfde geld die wedstrijd tegen Ivoorkust kunnen verliezen. En dan hadden ze maar 3 punten gehad. Dus ze hebben ook van Ecuador verloren. Dus,
0: Maar we kennen de Duitsers, hè.
1: Ja, we kenden de Duitsers.
0: Na 90 minuten hebben ze altijd gewonnen.
1: Ja. Ja.
0: Dat was Cruijff toch die dat ooit zei?
1: Ja, uiteraard.
0: Wat denkt u zelf van het Nederlands elftal?
1: Ik vond tegen Zweden en tegen Tunesië een stuk beter dan de allereerste wedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, het zit nog steeds niet helemaal goed.
0: Verdedigend, hè?
1: Ja, dus er vallen toch nog te veel. Met de omschakeling maken ze toch te veel fouten. En ja, tegen Marokko denk ik toch dat het een hele lastige wedstrijd gaat worden.
0: Ja, ik ga hem niet zien.
1: Ja, ik ga hem zien. Ik sta er voor op.
0: Nee, ik ga niet 3 uur 's nachts voor een voetbalwedstrijd opstaan. Dat doe ik niet. Die tijd heb ik gehad.
1: Ja.
0: Ik ben nog in 74. Oh, wat is hij al oud. Ben ik zelfs nog naar het WK in München geweest. En dat fanatisme wat ik toen had, dat heb ik niet meer.
1: Nee.
0: Ik heb te veel wedstrijden van Oranje gezien. Waarbij ik de eerste 35 minuten denk, waar zit ik naar te kijken?
1: Ja, dat ben ik het ook wel met u eens dat het zo is. Ja, ik keek vroeger wel eens naar 3 schermen tegelijk. Dat kan ik nu ook niet meer.
0: Ja, je hebt maar 1 televisie, of niet?
1: Ja, ik kan er meer. Ik kan er bovenop nog pas staan.
0: Oké. Okay.
1: En dat doe ik niet meer. Dat kan ik ook niet meer.
0: Nee. Maar misschien kun je nog met de afstandsbediening even switchen. En dan,
1: dat wel. Dan loopt toch de concentratie, die app dan weg. En dan zit het toch niet zo geboeid te kijken als dat je eigenlijk 10 jaar geleden, zeg maar, dat wel deed.
0: Ja, en dan hebben we vandaag Kevin Pluk in de uitzending live over het Tafland Toerspel.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Die hebben het aantal deelnemers gelimiteerd, hè, naar 66, dacht ik.
1: Ja, 60, ja.
0: Het Juliane Toerspel, die hebben het ook gelimiteerd. Ik dacht naar 40.
1: 30.
0: Naar 30. En ik zag bij het Vios Toerspel, ik heb eventjes gekeken naar de spelregels.
1: Ja.
0: Je mag 1 naam maar 10 keer gebruiken. Maar dat betekent dus dat je wel onbeperkt kunt inleveren.
1: Ja, inderdaad. Ik heb net ook gezien, ik heb uiteraard het programmaboekje van Vios ook hier van mijn neus liggen. En je kunt dus gewoon net zo vaak meedoen als je wilt.
0: Alleen 10 keer dezelfde naam en geen 30 keer?
1: Nee.
0: Ook niet met Jan Pietersen 1 tot en met 34?
1: Nee.
0: Dat kan niet.
1: Nee.
0: Nou, dat is op zich wel mooi, want dan is de standenlijst ook iets leuker.
1: Ja, zeker.
0: Het zou nog leuker zijn als iedereen, ja, dat is mijn mening, hoor, als iedereen gewoon zijn eigen naam moet opgeven. Maar dan zitten we met, nee, dat kan ook wel niet, want dan kunnen we niet meer dan 10 lijsten invullen.
1: Nee.
0: Had jij nog iets voor het Tafland Toerspel waar ik moet vragen? Dat je zei van, nee, denk daar eens even aan.
1: Ja, er zijn een aantal dingen, maar wat ik aan zou kunnen denken. Ik vind het jammer dat die, het is nou toch. In de regel telt de eerste etappe mee. En voor Mil telt hij sowieso niet mee. Voor Vios telt hij ook niet mee.
0: Nee, want die kunnen tot zondag inleveren, hè?
1: Ja, die beginnen pas met zondag 12 uur. Moeten dan al die formulieren binnen zijn. Dus dan had hij eigenlijk een klein beetje al een graadmeter. Maar dit jaar is het dan toch anders. Want je hebt een ploegentijdrit.
0: Ja.
1: Dus dan kun je al niet zien als een sprint zou worden. Welke sprinters dat je eventueel nog moet hebben als je iemand gemist hebt.
0: Ja.
1: Dus dat valt dit jaar weg. En ik vind het dan jammer, want de ploegentijdrit, die hadden ze gewoon, omdat die veranderd is ook qua tijd en qua tellingen. Eerst moesten ze met telden de tijd van de 5e of 6e renner. En nu telt gewoon individueel elke renner die dus apart over de streep komt, die telt, wordt de tijd van opgenomen.
0: Oh, zodat ze echt een gele truidrager hebben?
1: Daar ook. Maar dan had ik wel, dan zat ik dus na de ploegentijdrit, zat bijvoorbeeld
0: tussen
1: 10 van het algemeen klassement op kunnen maken als een etappe. En dan gewoon de punten geven, die gaan als normaal ook krit.
0: Ja, er wel kans dat er heel veel van dezelfde ploeg zitten, hè?
1: Nou, nee, in dit geval niet. Want...
0: Nou, dat ligt dan hoe laat ze over de finish. Want die ploegen komen in principe met 5 man toch tegelijk over de finish.
1: Nee, dat hoeft nou niet meer. De eerste tijd van de renner, die werd dan meteen apart opgenomen.
0: Ja, dat begrijp ik, maar de ploeg...
1: Ja, de ploeg. Kijk, als Pogacar vijfde wordt en hij zou toevallig eens moeten lossen dat hij een lekke band of zo had, en er werd niet gewacht, dan telt hij niet meer bij de... Dan werd zijn tijd afzonderlijk geregistreerd. Hè? Dan telt niet de tijd van de eerste renner van de ploeg.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je de snelste ploeg, als je die hebt en er komen er, zes binnen, dan hebben die 6 dan ook in die eerste 10 waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dus ja, daar kunt ook weer mening verschillen. Maar zo blijft er gelukkig een hele hoop te discussiëren over, Huub.
1: Ja, dat maakt het dus ook niet. Dat hebben ze bij Spieler heel goed gezien. Je mag dan niet meer als 3 renners per ploeg invullen. Dus je kunt dan wel denken, ik ben slim. Maar als jij dan 6 mensen van de ploeg van Pogacar opschrijft, dan zet die computer automatisch. Nee, dat kan niet. Want je moet er maar 3 van elke ploeg gebruiken.
0: Oh, dus dan tellen de eerste 3 van de ploeg van jouw lijst, die tellen dan waarschijnlijk.
1: Ja, maar dan als je er dan meer hebt, dat kun je al niet invullen, want de computer zet dan. Dat zit in een systeem, dat is een heel...
0: Oh, oké. Okay. Maar
1: dat is in principe een heel mooi systeem. Ja, dat heeft natuurlijk niemand bij deze spellen, heeft dat natuurlijk niemand. Dan krijg je automatisch aan dat je dus die renner niet kunt gebruiken.
0: Ja,
1: je hebt er al 3 van 1 ploeg gebruiken.
0: Ja, maar dan per etappe kun je erin aangeven, per keer voordat de etappe gestart is, geef je aan van ik wil die renners.
1: Ja.
0: En bij Tafland en Juliane en Vios moeten al meteen 25 renners hebben. Ja, dan mogen er wel 5 van dezelfde ploeg zijn.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook al een klein beetje veel, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar goed, dat staat dus gewoon nergens in het reglement beschreven. Je kunt dus gewoon... in principe zouden de ploeg van Pogacar, je zou ze allemaal op kunnen schrijven.
0: Ja.
1: Ja, dat duurt natuurlijk niemand. Maar in mijn beleving zouden ze er ook een limiet aan moeten verbinden van niet meer dan 3 per ploeg.
0: En zo hebben we altijd weer iets te wensen, Huub.
1: Ja.
0: Hey, hartstikke bedankt.
1: Ja,
0: we spreken elkaar, als het goed is, in augustus weer.
1: Ja.
0: En de maand juli gaan we genieten van de Tour en van de vrije tijd.
1: Ja, het voetbal ook nog.
0: En uiteraard het voetballen nog. Ja, we hebben het alweer over de Tour. Ben ik het voetballen weer op de achtergrond aan schrijven.
1: Ja.
0: Hey, we gaan tot slot nog luisteren naar jouw verzoekje. Niet het echte verzoek, want ik had het orkest van André Rieu willen hebben met dit nummer. Maar die heb ik niet. Ik wil het nog via YouTube, maar dat werkt vandaag ook niet. Dus ik heb gekozen voor dezelfde plaat, maar dan van Los Angeles.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Tot over een maand.
1: En zal ook missen. En geniet van het mooie weer en van de vakantie.
0: Dankjewel, Huub.
1: Alsjeblieft.
0: Houdoe.
1: Hoi.

0: Op verzoek van Huub Tonen. Huub, hartstikke bedankt, want het is gewoon een lekker nummer. Heel mooi, heel mooi. Wij gaan zo meteen verder met het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Dan volgt het weerbericht. En dan gaan we luisteren naar de Frank Boeijengroep met Zwart-Wit. En dan even voor 12:30, dan hoort u in één keer andere stemmen. Want dan hebben we fragmenten van het BNNVARA-programma van afgelopen maandagavond, Rode Draad. En dat ging allemaal over de Mediawet 2028 en over de streekomroepen en de lokale omroepen. Dus wilt u het allemaal weten hoe het allemaal werkt? Blijf dan vooral luisteren.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een boom is zondagochtend op een auto gevallen. Op de regiment Stooltroepen staat in Kuik, waardoor de auto aanzienlijke schade opliep. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en de straat was tijdelijk afgesloten. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag op de kop in de berm van de A73 beland ter hoogte van Overloon. De bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer aanwezig en het is onduidelijk of deze gewond is geraakt. De politie doet onderzoek. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is de afgelopen 4 jaar verdubbeld, maar blijft met 34 diefstallen per 10.000 inwoners onder het gemiddelde van Noord-Brabant. In 2025 werden in de provincie 12.150 fietsdiefstallen geregistreerd, een stijging van 31,1% ten opzichte van 2021. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 ben ik, Jan Deben, je bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. In afslag LVC, aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En ik neem een lekker muziekje mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: Erik, wat is er nou mis met de lokale omroep die er nu is?
1: Nou, er is niet zozeer iets mis. Het kan alleen een stuk beter.
0: Okay.
1: Dat is de essentie van het wetsvoorstel. En door deze wet is de sector in staat om als volwaardig onderdeel van de publieke omroep die journalistieke taak uit te voeren. En dat is op dit moment in de samenleving gewoon echt van groot belang. Lokale journalistiek staat al jaren ernstig onder druk. In het verleden werd die heel vaak uitgevoerd door regionale dagbladen. Die hebben fors bezuinigd de afgelopen 10 jaar op hun redacties, op hun mankracht.
0: Ja, ze zijn vaak ook overgenomen door grote mediabedrijven.
1: Ja, die er zijn genoeg gemeentes waar op de perstribune tijdens de raadsvergadering gewoon geen journalist meer zit. En dat is gewoon een buitengewoon ongezonde ontwikkeling.
0: En dat was 20 jaar geleden echt wel anders.
1: Zeker.
0: Ja. En dus die herziening, wat is nou het belangrijkste daarin? Wat zijn de plannen van de minister?
1: Nou, de plannen zijn eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is de schaalvergroting. We gaan van zo'n 230 lokale omroepen terug naar 80... die over het algemeen ook meerdere gemeentes zullen gaan bedienen. Waarbij de gedachte is dat als je een sterke organisatie, een sterke back-office organiseert, dan hou je meer capaciteit over voor die lokale journalistiek. En dat is de één deel van de plan. En het tweede deel van het plan is dat er middelen bijkomen. Er komt uiteraard bij het wetsvoorstel ook een zakje met geld. We zouden graag zien dat daar uiteraard nog eens goed naar gekeken wordt. En,
0: ik hoor dat het best groter mag.
1: Daar zouden wij geen nee tegen zeggen. Nee. Omdat het
0: mag het 2 keer zo groot, 3 keer zo groot?
1: Nou ja, het is hier geen bazaar waar je zeg maar nou met het bedragen moet roepen. Maar het is een serieuze belangrijke taak.
0: Mm-hmm.
1: Op een cruciaal moment in de samenleving volgens mij. Ik zei dit in het begin ook. Hè, veel groepen van mensen staan met rug tegenover elkaar. Het weer met elkaar in gesprek raken en contact krijgen met de ander. Dat doe je volgens mij makkelijker met de mensen in jouw straat, in jouw wijk. Dan met mensen die heel ergens anders in het land wonen. En ik denk dat we... Ja, dat juist wij, als verbinder in die lokale samenleving, onze redacties zijn daar geworteld. Wij kennen de mensen. Onze mensen gaan naar de sportschool. Onze mensen gaan ook boodschappen doen in diezelfde winkel.
0: Mm-hmm.
1: We hebben kinderen die er op school zitten. Die verhalen die overal spelen en die via die redacties dan uiteindelijk voor het voetlicht komen. Dat die ervoor zorgen dat die samenleving weer een beetje heel wordt. En daar mag best wat geld tegenover staan.
0: Al die omroepen dus ook overleven. En dan hoor ik je vooral iets zeggen over back-offices. Dus bijvoorbeeld de ICT-afdelingen die makkelijker samengevoegd kunnen worden. Maar gaat door die toevoeging of die samenvoeging van omroepen dan ook niet heel veel talent verloren? Mensen die uiteindelijk niet meer bij de nieuwe omroep kunnen werken?
1: Nee, daar zijn we helemaal niet bang voor. Want we denken juist door een grotere, stevigere organisatie neer te kunnen zetten, dat je ook in staat bent om bijvoorbeeld als opleider van mensen op een mbo of een hbo-opleiding een belangrijke rol kunt spelen.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel talent is gestart bij de lokale omroep. En tegenwoordig...
0: Onder andere ik, inderdaad. Nou, ja.
1: En tegenwoordig is het ook zo dat er heel veel mensen voor een bewuste keuze maken om bij de lokale omroep te blijven werken.

0: We beginnen de dag en we maken iedere dag 2 nieuwsuitzendingen. Want Zuidwest is eigenlijk 2 omroepen. Dus we moeten minstens 4 videoreportages per dag maken. En er moeten ook nog artikelen bij geschreven worden. En mijn rol is dan vooral om te coördineren en zorgen dat iedereen aan het werk is. Dat we genoeg onderwerpen hebben. De juiste mensen bij de juiste onderwerpen plaatsen. En in de gaten houden of het allemaal loopt. Ja. En de ene dag gaat dat heel goed. En de andere dag is dat een uitdaging.
1: En ik hoor je dus al zeggen, je wordt eigenlijk heel breed. Leer je allemaal zaken. Dat weet ik nog wel van mijn tijd bij de lokale omroep. Ik werkte dan wel bij de audioafdeling. Maar je leerde toch ook wel een beetje hoe dat mengpaneel werkte. Want je zat er soms op zondagavond ook alleen en dan moest je hem ook weer herstarten. Dat zou jij vast ook hebben, dat je dus eigenlijk dan van heel veel zaken nu iets af weet.
0: Ja, nou ben ik met audio niet per se heel goed, maar
1: dat mag je best zeggen ook op de radio.
0: Ja. We mogen alles proberen. We hadden bijvoorbeeld afgelopen najaar een collega en die zei, ik zou heel graag explainers willen maken voor de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Uitlegvideo's.
0: Ja, uitlegvideo's. Uitleggen wat er per gemeente speelt, wie de partijen zijn. Hebben we nog nooit gedaan, maar oké, prima, gaan we proberen. Dus dat hebben we ook echt daadwerkelijk gedaan. En dat is het leuke, denk ik, aan zo'n streekomroep. Je krijgt vrijheid om te experimenteren met dingen en om het uit te proberen.
1: Ja, precies. Je noemt het al een streekomroep, hè? Maar dat is dus eigenlijk, het gaat verder dan lokaal dan? Of is dat net een andere benaming voor een lokale omroep?
0: Nee, ja, het is een streekomroep, omdat Zuidwest is dat al sinds 2014. Dus wij zijn meerdere gemeentes. Mm-hmm. Ik vind het dan niet per se dat je het nog een lokale omroep kan noemen. Je opereert wel lokaal, want we brengen per gemeente brengen wij heel lokaal nieuws. Maar je uitzendgebied is een streek.

0: Terug even naar de plannen die er zijn. Als al die lokale omroepen straks een veel groter gebied gaan dekken, Erik. Kun je ze dan niet net zo goed allemaal onderbrengen bij gewoon die grotere regionale omroepen die er ook nog zijn? De RTV Oost, de Omroep Brabant.
1: We hebben in Nederland een drielaags openbaar bestuur. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk. En het is ook logisch dat het publieke omroepbestel dan ook op drie lagen is gebaseerd. Nou, wij zitten in die lokale laag. En dat is echt wat anders dan die twee andere lagen. Wij zitten daadwerkelijk in die haarvaten van die samenleving. Maken onderdeel ook uit van die lokale gemeenschappen. En hebben straks een heel fijnmazig netwerk. Want Nederland is op oppervlak niet zo heel groot land. En straks hebben we 80 publieke, journalistieke, lokale nieuwsorganisaties daar staan.
0: En dan hoor ik je al een aantal keer zeggen, wat zeker ook wel waar zal zijn, hè, dat jullie in de haarvaten als lokale omroep zitten. Maar dat zijn ook teksten die ik hoor bij Omroep Brabant en die een landelijke omroep ook nog wel eens kan zeggen. We zitten in de haarvaten in de samenleving.
1: Ja, natuurlijk zijn er altijd zaken die overlappen.

0: Dat lijkt me ook wel even een moeilijk vraagstuk, want je hebt nog één zender.
1: Dat is het zeker. Kijk, bij ons, wat we bijvoorbeeld op radio hebben gezien, is dat we hebben verschillende zenders op een gegeven moment samengevoegd. En we hebben ook gezegd, doelgroepprogrammering, zoals de jazzprogramma's of weet ik wat, die gaan we on-demand, dus online aanbieden. Maar op het broadcastkanaal, FM, willen we eigenlijk één geluid. En is het nieuws en de lokale identiteit, de lokale vulling is leidend. Ja, dan zie je dat makers vinden dat ingewikkeld. Dus we moeten om die reden of om de samenvoeging moeten ze ineens online verder. Ja, en sommigen zeggen dan ga ik dat met beide handen aangrijpen en anderen doen dat wat minder.
0: Ja, dat hoort er dan ook bij misschien. Dat is ook een beetje die professionaliseringsslag.
1: Ja, maar in alle eerlijkheid, kijk, online is wel tegenwoordig waar het gebeurt. Zeg ook wel tegen die mensen, daar kun je ook in potentie een nog veel groter publiek...

The Games People Play. U luisterde zojuist naar een aantal fragmenten van het radioprogramma De Rode Draad. Ik had het al aangekondigd. En te gast waren Erik Horvat van de koepelorganisatie NLPO, Anne van Egeraad van de lokale omroep Zuidwest en Niels Veurink van 1 Twente. En bij 1 Twente hebben ze besloten om de gepresenteerde programma's voor een groot deel naar de online te sturen, zodat ze in ieder geval de hele dag en ook in het weekend een herkenbaar station zijn met tussendoor journalistiek. Het wetsvoorstel, het werd afgelopen dinsdag besproken. Ik heb er naar geluisterd, ik heb gekeken tot zover als dat ik het interessant vond, want als er maar een herhaling van zetten komt, dan haak ik een keer af. Vrijwel alle partijen onderschreven het belang van de sterke lokale journalistiek. Er waren wel zorgen over de macht van de NLPO en ze waren een beetje bang voor de vertegenwoordiging die de lokale omroepen zelf hebben. Tegenwoordig het PBO, dat daar meer mensen in kunnen en niet zomaar vriendjes aangesteld kunnen worden. Kamerleden wilden voorkomen dat een kleine groep binnen de NLPO zichzelf blijft benoemen.

dat gold dan ook voor het PBO. Er werd aandacht gevraagd voor voldoende draagvlak bij de lokale omroepen en voor de onafhankelijkheid van bestel. En, wat belangrijk was, er wordt geld gestopt in de lokale omroep voor betere journalistiek. Maar, zeggen ze, het gaat niet alleen om journalistiek. Het gaat ook om de gewone nieuwtjes die dan niet onder het nieuws vallen binnen de gemeente. En dan hebben wij als Omroep Land van Kijk natuurlijk het geluk dat we al één gemeente hebben in onze streekomroepen. Dat we bijvoorbeeld niet ook Oss erbij hebben, of de andere kant Venray en dergelijke. Er is een amendement ingediend van Don Seder en Mohamed Mohandis. En dat beoogt dat de lokale publieke media instellingen dus zelf ook kandidaten mogen aandragen voor college van omroepen, zodat de vertegenwoordiging democratischer wordt en niet alleen door zittende leden wordt bepaald. Waar staan we nu? We staan nu dat de plenaire behandeling is afgevinkt. Dat is klaar, er is over gesproken. En de Tweede Kamer is zo goed als zeker, is het ermee eens dat in 2028 de streekomroepen, de 80 streekomroepen van de nu 200 lokale omroepen worden, dus 80 streekomroepen, die dan professionelere redacties krijgen en hun nieuws. En dat merken we bij ons ook heel duidelijk, want onze app is, ja, ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch, de beste app die we in het Land van Kuik hebben. Daar kan de Gelderlander niet tegenop. Dan krijgen we het volgende. Dat wordt de stemming in de Tweede Kamer. Die moet nog plaatsvinden. En vervolgens moet het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer. We kennen de lokale omroep al 50 jaar. En nu staan ze echt wel op een keerpunt van wat het gaat worden. Wij gaan verder met muziek. Ik heb gekozen voor de Backstreet Boys.

0: We gingen terug naar 2000 met Show Me The Meaning Of Being Lonely van de Backstreet Boys. We sluiten zo meteen af met Desiree en het nummertje Life. Dan hebben we de commercials, het nieuwste commercials. En langzaam maar zeker maken we ons op voor het tweede uur. En dan is Kevin Pluk van Taflan Langeboom te gast. En dan gaan we het vooral hebben over het toerspel van Taflan. Maar tussendoor gaan we het ook nog wel hebben over de andere toerspellen. En hoe Kevin daar tegenaan kijkt.
1: Plein 33, het lunchprogramma op de zondagmiddag bij Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
5: Come along and have a look.
4: www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden, onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
14: Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

We begonnen het tweede uur van Plein 33 van 28 juni met Face to Face van The Shoes. En ik kondigde het nummer live van Desiree aan zojuist voor het nieuws. Maar ik werd volkomen verrast door de instart van de reclame en de commercials. Want ja, die starten tegenwoordig ook voor het nieuws in. En dat betekent dat u hem nog te goed houdt, dus daar gaan we nu naar luisteren. En na deze plaat dan praten we met Kevin Pluk van Tafland. Dan gaan we het hebben over het Tafland Tourspel, wat al vele jaren gespeeld wordt door menig persoon uit het land van Kijk. Hier komt Desiree.

0: Desiree. Live. Ik denk dat het tijd is. En dan, ja, als je met het Tafran toerspel begint, of met welk toerspel dan ook. We hebben in de studio Kevin Pluk. Kevin, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Het Tafran toerspel gaat weer van start. Komende zaterdag, 4 juli, 12 uur 's middags.
1: Ja.
0: En dan kom ik om 12 uur 1 met een lijst.
1: Dan mag je weer naar huis toe.
0: Echt waar?
1: Echt waar.
0: Ik zit in de organisatie van het Tafran toerspel en ik kom om 12 uur 1 met een lijst.
1: Alleen als wij van tevoren weten waar je de lijst hebt ingevuld, dan is het prima. Want uiteraard komen er mensen om 12 uur, na 12 uur met de lijst, maar dat zijn inleveradressen.
0: Oké, dus als je bij het inleveradres bent en dan ben je wel voor 12 uur, dan mag het bij jullie komen om 10 over 12.
1: Ja, of 1 uur. Ja, maar dus 12 uur is 12 uur, dan willen we de lijsten binnen hebben. Dus voor iedereen.
0: Heeft daar wel eens problemen opgeleverd?
1: Zeker.
0: Ook zonder namen te noemen?
1: Zelfs binnen de club zijn er wel mensen die te laat zijn geweest en die hebben helaas niet meer mogen deelnemen.
0: We hebben bij het Tafran toerspel en bij het Juliana toerspel een limiet gekregen dit jaar. Want normaal gesproken kan iemand 150 lijsten invullen, 200 lijsten. Dat is niet meer.
1: Nee, op een gegeven moment werd het heel erg. Stond je, laat maar zeggen, tussen lijsten 1 tot 100 stond dan Kevin Pluk als lijst. Dat vond ik toch een beetje jammer. Dus we zijn een klein beetje afgeschaan naar 60 lijsten per persoon.
0: En niet 60 keer dezelfde naam?
1: Liever niet. We hebben wel vaker aangegeven dat het wel prettig is voor iedereen om gewoon verzin een leuke naam.
0: Ja, ja. Of je eigen naam.
1: Of je eigen naam.
0: Maar ja, als ik 200 lijsten invul en ik zeg Herman van Gaal 1 is de eerste lijst en zo ga ik door tot 200, dat hebben jullie liever niet.
1: Nee, dat hebben we liever niet. Liever de kleinzoon dan.
0: Ja, maar er was vorig jaar wel iemand die dat in oorsprong wilde doen.
1: Dat is eigenlijk 2 jaar geleden inmiddels alweer. We hebben vorig jaar al de mensen gevraagd om die wat meer lijsten invullen om wat variatienamen in te voeren.
0: Ja, nou kan iemand dus 60 lijsten maximaal invullen. Er zullen er niet zo gek veel zijn die dat doen. Maar een man of 3, 4, 5?
1: Een man of 3, 4 denk ik, ja. Drie, vier. En dan hebben we nog een aantal die rond de 40 lijsten altijd zitten. En die spelen eigenlijk met de familie mee. En die leveren dat dan een keer in. Dus ja, dat zijn wel 40 lijsten, maar dat zijn eigenlijk misschien wel 5 mensen. Maar dat zien wij niet zo goed.
0: Nee. Maar die mensen die dan inderdaad die 100 lijsten jullie, en nu maar 60 mag. Zijn jullie niet bang dat het dan ook minder wordt in totaal?
1: Dat is een risico. Ik hoop dat er wat nieuwe mensen bij komen. Die zeiden vanuit het verleden, het wordt wel heel veel één persoon.
0: Ja. Is het ook zo dat het andere deelnemers remt om een lijst in te vullen als ze weten dat er al iemand is met 120 lijsten?
1: Dat is wel gebleken. Hoeveel dat zijn en hoeveel dat ervan terugkomen, dat is natuurlijk een hele grote vraag dit jaar. Dus ik verwacht zelf wel iets minder deelnemers dan vorig jaar. Maar misschien pakt het goed uit. Je hebt ook een WK nu, dus dit is altijd een beetje een verrassing hoe het gaat lopen.
0: Ja, maar gelukkig is er op zaterdag geen wedstrijd. Voor het voetballen.
1: Nee, en voor het toerspel zou het goed zijn. En hoop ik zelf niet dat we van Marokko verliezen natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik. Maar het toerspel op zaterdag moet in de lijst ingeleverd worden. Maar tot mijn verbazing zie ik wel bij het reglement dat de eerste etappe niet meetelt.
1: Ja, wij hebben eigenlijk voor het eerst hebben we de ploegentijdrit die nu is, hebben wij geschrapt. Ook omdat wij nogal de organisatie erg druk was privé. Ploegentijdrit altijd wel een beetje een punt van kritiek was. Hebben we gedacht van nou, we schrappen de ploegentijdrit. En we willen wel nog steeds iedereen gewoon eerlijke regels geven. Dus gewoon 12 uur inleveren voordat de Tour begint. En niet nog de eerste ploegentijdrit. Oh ja, die doet het niet zo goed. Die is niet in vorm. Nee, de Tour is begonnen.
0: Ja, maar dat is eigenlijk het Juliana toerspel en het Vios 38 toerspel. Daarbij kun je lijsten inleveren tot en met zondag 12 uur. Die hebben dus een voordeel.
1: Ja, de Tour is begonnen. En wij zeiden, voorheen was het ook altijd dat we eindigden met de start van de Tour. Dus we hebben in het verleden ook wel het gehad dat je tot 3 uur kon inleveren, omdat de etappe om 3 uur startte. Ook wel eens tot 10 uur, omdat de etappe om 10 uur startte. Laatste jaar is het eigenlijk al rond 12 uur gezet, omdat de etappes vrij laat starten. En dat voor ons ook wel iets makkelijker is om het te verwerken.
0: Ja, je zit met een aantal vrijwilligers. Hoeveel mensen hebben jullie zo nodig om die lijsten allemaal te verwerken?
1: Tegenwoordig valt het mee. Hoe meer mensen digitaal inleveren, hoe makkelijker het voor ons wordt. Want wij digitaliseren elke lijst. Dus elke lijst die op papier ingeleverd is, gaat iemand overtypen.
0: Maar de digitale lijst, het is niet zo. Daar kan ook een foutje in gemaakt worden. Of is dat niet meer mogelijk?
1: De mensen zelf kunnen een foutje maken. Dat wordt uiteraard door ons overgenomen. Een foutje maken aan de voorkant wordt overgenomen. Wij houden wel elke analoge lijst er gewoon nog bij. Hè. Wij zijn niet foutloos. Dus als iemand ons een berichtje stuurt, Kevin, Paul, Daan, hebben een foutje gemaakt, dan pakken we de analoge lijst erbij. Of de lijst die we per e-mail hebben gekregen. En dan gaan we even controleren of hetgene wat in ons programma staat ook daadwerkelijk klopt.
0: Ja, op hoeveel plekken worden de lijsten verwerkt? Dat was voorheen op één, hè?
1: Dat is een paar. Sommige mensen vinden het wel prettig om lekker thuis de lijst over te typen. We proberen wel centraal bij elkaar gewoon alles in te voeren en even te communiceren.
0: Hebben jullie ook contacten met andere organisatoren van toerspellen?
1: Heel weinig. Ja, wij volgen natuurlijk wel, Juliana is de grootste, dus die houden wel een beetje in de gaten. Laat maar zeggen, ook qua prijsstelling. Want volgens mij zijn alle toerspellen jaren ongeveer dezelfde prijs gebleven.
0: Maar jullie hebben wel altijd nog een verrassing op de nummers 25, 50, 75 en dergelijke tot aan de
1: 25ste. Hè? Alleen één niet. Dus 25, 50 tot en met het einde proberen wij eigenlijk gewoon een prijs te hebben. Heel lang is dat een handdoek geweest. We hebben t-shirts gehad. We hebben mokken gehad. Volgens mij hebben we drinkbekers gehad. We hebben beachsets gehad.
0: Heel iets verzonnen voor dit jaar?
1: Nee, nog niet. Ja, we hebben sokken voorbij zien komen. Maar daar zit natuurlijk ook een prijskaart aan. Dus we moeten even kijken wat het kost om daar een mooi Taflan-logootje op te krijgen.
0: Ja. Dan hebben jullie, dat moeten we ook even noemen, de laatste.
1: De laatste plaats, ja.
0: Ja, dat is ook nog de rode lantaarn die verdiend kan worden. Is dat weer een rode lantaarn of hebben ze tegenwoordig een ander prijsje?
1: Volgens mij hebben we geen rode lantaarn meer, want die zijn heel lastig aan te komen. Maar de prijs is eigenlijk de €50 min het behaalde punten. En dan eventueel verdeeld onder de gelijk. Als er mensen gelijk laatste eindigen, verdelen we het overgebleven bedrag onder de nummer laatst.
0: Ja, we gaan naar muziek. We gaan naar Ellen ten Damme. Ze zingt over de Tour de France.

0: Kevin Pluk is te gast en Kevin is van het Taflan Tourspel. Kevin, we hebben het eigenlijk al een heel eind gehad over hoe het in elkaar steekt. Maar misschien kun je even uitleggen, wat moeten de mensen invullen? Waar kunnen ze het inleveren? Ik weet niet of je het allemaal paraat hebt.
1: Ik ga mijn best doen. Wat moeten ze invullen? 25 renners. Die spelen de hele Tour mee. Dus ook als er mensen uitvallen, krijgen we geen reserves erbij. Die reserves die op onze lijst staat, die je op de website kan vinden. www.tafland.nl, maar daar zullen de meeste mensen wel weten te vinden. Ja. Die vijf renners die daar als reserve staan, worden eigenlijk alleen ingezet als iemand niet start. En daar mag je ook eventueel wel aanwijzingen doen. Als je bijvoorbeeld weet, als er bijvoorbeeld mensen zijn die misschien nog op het randje zitten van die sprinter start niet, of die klassementsrenner, als je even bij ons aangeeft, als die en die uitvalt, dan wil ik graag die reserve hebben. Dan zijn we daar best flexibel in. Uiteraard allemaal vooraf.
0: Nou is het wel zo dat degene die de lijst al eerder invullen, woensdag, donderdag, gebeurt ook, denk ik.
1: We hebben er al eentje binnen.
0: Oh, je hebt er al één binnen? Dan is het nuttig om die vijf wel te hebben.
1: Het is altijd nuttig om te hebben. Je weet nooit wat er gebeurt. Of dat je misschien een keer een foutje maakt. Er staan 95 namen op. Het komt regelmatig voor dat er gewoon dubbele namen op staan.
0: Op de lijst?
1: Op de lijst.
0: Ja, zo van, ik moet Pogacar niet vergeten. En op het eind vul hem gewoon nog een keer in.
1: Ja, precies. Of het sprinters, dat soort dingen, dat zie je daar gewoon af en toe gebeuren. Dus vul altijd één of twee reserves in. Ook als je eigenlijk zeker weet dat het allemaal mensen zijn die meedoen.
0: Ja, de dagprijzen. Wanneer kunnen ze dagprijzen winnen? En hoe werkt het?
1: Elke dag zijn dagprijzen. Wat wij doen is, elke 100ste plek krijgt 2,5 euro. Dat loten we onder elke deelnemer die op de 100ste plek staat qua punten. En degene die het beste doen, dus degene met de hoogste score, onder die verloten wij 10 euro onder maximaal 4 deelnemers. Dus als jij de enige bent, krijg je 10 euro. Zijn het er 4, krijg je allemaal 2,5 euro. Zijn het er 8, dan krijgt de helft 2,5 euro en hebben er 4 pech.
0: Ja. Nou is het zo dat er mensen zijn, wat we al zeiden, die 60 lijsten invullen. En die hebben een tactiek die eigenlijk wel jammer is dat het kan. Want die kiezen dan alleen maar voor sprinters of alleen maar voor klimmers.
1: Ja, die zijn er veel. Er zijn best wel mensen die hebben ook mensen die gewoon niet 60 lijsten invullen, maar 2 of 3. Dan zie je vaak dat er inderdaad een sprinterslijst zit, een bergetappenlijst en een algemeen klassementenlijst. En die zie je regelmatig binnen, maar je ziet vooral dat er veel gewonnen wordt op de vreemde renners. En dan geldt dat vooral voor de aanvaletappes.
0: Ja, ja.
1: En want daar kan je echt het verschil maken. Daar kan je die 10 euro pakken. Want die sprinterslijst, ja, de 10 beste sprinters, daar hebben best wel lijsten, hebben de 10 beste sprinters erop staan.
0: Ja. En dan zijn er zo'n stuk of 15 die een dagprijs zouden hebben.
1: Precies.
0: En nou is het wel geinig, moet ik zeggen, dat er zijn mensen die dus een nullijst invullen. En die vrezen die etappes van de verrassende aanvallers.
1: De derde week van de Tour, hè, als de goede renners, laat maar zeggen, die toch niet zo in vorm bleken te zijn, die zich dan de tweede week hebben gespaard en dan lekker 20 minuten vooruit mogen, of de slechte renners die dan mee mogen, omdat de kopman uitgevallen is, ja, dan zie je gewoon af en toe leuke uitslagen, dat zo'n iemand die tegen de 500ste aanstaat, waarbij meestal ongeveer ons maximum is, rond de 5, dus de 450 en 550, ja, dat die zomaar zijn dagprijs kunnen pakken.
0: Ja, en dan is de noodprijs weg. Maar ja, de noodprijs is geeft geen waarde, dacht ik. Het is puur symbolisch.
1: Nee, 50 euro minder aantal punten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus als je 0 punten haalt, dan en je bent de enige met 0 punten, krijg je 50 euro.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen, stel je hebt 500 deelnemers. Nummer 100, nummer 200 en nummer 300 en 400 en 500, die krijgen
1: 2,5 euro.
0: Nou sta jij met 0 punten op de 500ste plek. En dan blijft de hele Tour zo.
1: Ja, dan heb je geluk.
0: Dan zit je goed, hè?
1: Dan zit je goed.
0: Is het al ooit gebeurd dat iemand echt vanuit die 500ste plek heel veel prijsjes binnenwacht gesleept heeft op die manier?
1: Heel veel misschien niet, maar je ziet wel dat het af en toe voorkomt. Zeker als het zo 510, 520 zijn. Dat daar vaker dezelfde op staan. Dus dat het 4-5 keer van de 20 dan dezelfde is, maar ja, meer toch ook nog niet.
0: Zijn er nog vaste deelnemers die elk jaar meedoen en waarvan jullie denken van nou, die zien we elk jaar, maar dat zijn gewoon van lijsten die nooit winnen? Dat is een verrassende vraag, denk ik.
1: Want... ik denk een aantal leden zijn het wel, die bijvoorbeeld gewoon niet bijhouden, maar het invullen voor de club. Hè. Dus ik denk best een aantal leden of vrienden van de club, laat maar zeggen eventjes, die gewoon invullen.
0: Die willen gewoon de financiële ondersteuning geven.
1: Ja, precies.
0: Die hopen op zo'n verrassende etappe.
1: Ja, en ik heb ook wel eens ooit gehad dat ze zei, ik wil best meedoen, Kevin. Vul jij maar gewoon 3 lijsten voor me in. Dus dan krijg ik €15, nu iets meer dan, hè. Nu is €5,5 ja. euro per lijst. En dan doe ik mijn best om voor die mensen 3 lijsten in te vullen.
0: Maar dat kan ook best zijn dat die niet goed scoort.
1: Maar die kunnen best zijn dat die helemaal niet goed scoren.
0: Hou jij het goed bij?
1: In het verleden beter dan nu. Dit jaar heb ik eigenlijk heel weinig gezien. Dus het wordt een verrassing.
0: Want er zijn erbij die echt alle wedstrijden bijhouden. En in de computer verwerken en uiteindelijk alle beste sprinters zien. Dat zijn vaak die van de 60, 30 en meer.
1: Dat zijn die renners. Maar de fanatieke deelnemers zitten vaak rond de 10 lijsten, denk ik. Dan zijn wel de mensen die vaak ook wel al bijhouden. Degene die ons willen steunen, dat zijn de lijsten met 1, 2 of 3 lijsten. Dat zijn de mensen die je wil steunen. Ja. En vanaf 5 lijsten of 10 lijsten, dan heb je wel de fanatiekere renners. Of renners niet, fanatiekere deelnemers.
0: Ja, ik zie dat je geen briefje bij je hebt. Ik ga je toch vragen, wat zijn de inleveradressen? Waar kunnen ze inleveren? En als je zegt, van doe maar een muziekje en dan zoek ik het even op, dat kan ook.
1: Ja, op alle plekken waar je vorig jaar ook kon inleveren.
0: Ja, dat is te makkelijk. Zullen we muziek doen?
1: Ja, precies.
0: En dan mag je het dadelijk zeggen. We gaan naar Philippe Lafontaine. Coup de coup.

0: Blijft toch leuk, dat tuentje, hè? Het is trouwens Trumpet Crossing van Rijn van den Broek. Dan weet u dat ook al als u het zegt. Ik wil het thuis ook nog eens een keer horen. Dit mooie finishnummer van de Tour de France. Kevin Pluk is onze gast van het Tafland Tourspel. Nou Kevin, ik heb jou voorbereidingstijd gegeven om te vragen waar kunnen de mensen de lijst inleveren?
1: Ja, en inmiddels heb ik het lijstje even voor mijn hoofd. En er zit hier een microfoon voor mijn neus, dus ik moet eventjes gaan verzitten. Bij Koos Sommers op de Vierhoeksweg in Langeboom.
0: Nummer?
1: Vierhoeksweg 28. Een hele oude bekende, denk ik.
0: Ja, het is een van de initiatiefnemers, hè?
1: Ja, precies. Een van de eerste. Volgens mij heeft Koos het opgestart als eerste onder de vriendengroep.
0: Wanneer was het? Weet je dat nog?
1: Het is 35 jaar geleden in ieder geval dat de Tafland het heeft gedaan. Ik weet niet of dat voor nog vanuit
0: ja, het kan Sommers zijn dat hij dat nog een jaartje gedaan heeft toen.
1: In Zeeland, bij Yvonne van der Vorst. Op Melkpad 68. Ook een hele bekende. Ja, Jan Verstegen, wel een bekende naam. Woont niet meer in Langeboom, maar zit op de Vloedsehof 5 in Mil. Jusina Verras, ook een hele bekende. In Sint Hubert, op de Jachthorenstraat 17. Zit hier niet, zit Graven in Land van Kuik? Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Nou dan in Graven, in de Sichtemalaan 11, bij Jurgen van den Broek. En de Kapsalon Haartrots in Wilbertoort op Marter 20.
0: Oké, dat is dan nu de Kapsalon Mooi van Hier.
1: Mooi van Hier.
0: Nee, je hebt gelijk. Het is Haartrots. Inderdaad Haartrots op Marter Rivier.
1: Marter 20.
0: Ja, nee, dat was ooit eens Mooi van Hier, maar die is voor zichzelf begonnen.
1: Ja.
0: En dat is de dochter van Jusina.
1: Dat is de dochter van Jusina, ja.
0: Van Ras. En dat is weer een inleveradres in Sint Hubert. We gaan dus even kijken naar de... ik heb hier een paar vragen. Hier wordt jouw favoriet, heb ik hier staan. Maar je hebt er niet echt in verdiept, dus...
1: Nee, maar als je vraagt voor de overwinning, dan zal het naar verwachting Pogacar zijn. Zeker gezien onze vriend van Jumbo, Vingegaard, al de Giro heeft gereden. Dus hij zal wel een zware Tour hebben, is mijn verwachting.
0: Hij zal niet voor niks de Giro gekozen hebben, omdat hij dan in ieder geval kans had om te winnen.
1: Dat zal, nou ja, goed, als je Pogacar niet in je ronde hebt zitten, dan wordt het in ieder geval een stukje makkelijker, zeg ik dan.
0: Ja. Hoe fanatiek zijn de deelnemers?
1: Dat, ja, zoals ik zei, dat vak varieert heel erg. De ene die houdt het echt bij. Je hebt Huub Tonen volgens mij eerder vandaag gesproken. En ja. Als er een foutje in de lijst zit, dan weet ik vrij zeker dat Huub...
0: aan de bel trekt.
1: Dat Huub aan de bel trekt. Maar er zijn ook wel andere mensen, hè, die gewoon zeggen... Ik geloof dat ik 9 punten had, maar jullie hebben er 11 staan. Dus zowel met meer als minder zijn de mensen die dat netjes aangeven. En dan gaan we dat netjes nakijken en passen we daar weer aan.
0: Waar nodig corrigeren. De kosten was 5,50. We hebben nog niet genoemd dat je ook voor een ploeg mee kunt doen.
1: Ja, je kan met een ploeg deelnemen. Dan vul je 5 lijsten in. En samen met de 5 lijsten vul je de ploegnaam in. En dan lever je 2,5 euro voor de 5 ploegen in. Dus 50 cent per lijst. En daar heb je een ploegenklassement bij.
0: Ja, er zullen mensen zijn die zeggen, ja, moet je er apart geld voor vragen. Maar jullie zitten als Tafland natuurlijk ook bij kosten. En jullie proberen in ieder geval zo mooie mogelijke prijzen te realiseren. Jullie hebben ook sponsors, want anders kun je die prijzen niet geven die je nu hebt en dan nog zelf geld aan overhouden, denk ik.
1: De inleg gaat redelijk goed, hè, maar alles, kijk, voor ons, wij komen niet zoals heel veel clubs langs de deur met loodjes. Dus dit is eigenlijk ook deels onze sponsor, ja, onze sponsorinkomsten. Zonder dat wij inderdaad mensen moeten lastigvallen met loodjes kopen of leden lastigvallen met loodjes kopen.
0: Maar jullie hebben sponsors die aparte Tafland Tourspel nog sponsoren.
1: Ja, die staan op de lijst. Die staan ook aankomen. Is dat vandaag, gisteren geweest? Ze staan ook in de krant, in een advertentie van de Nije Krant. Daar kan je ze vinden op de website. En wij zijn die heel erg dankbaar voor een kleine bijdrage elk jaar. Want dat is een mooi zakcentje voor de club en om de prijzen van het toerspel mee te betalen.
0: En voor de inwoners van de Maashorst en dergelijke komt het ook nog in een ander krantje, de Arena Lokaal.
1: Dat was wel de planning. Ik weet niet of dat communicatietechnisch onze kant goed is gekomen. Maar,
0: nou ik dat met jou overlegd heb, komt dat ongetwijfeld goed.
1: Maar de Arena heeft natuurlijk jaren ook zijn eigen toerspel gehad. Ik weet niet of ze dat nog steeds hebben.
0: Er zijn meer krantjes, hè, die toer. Jullie hebben natuurlijk online heel veel concurrentie.
1: Ja, je hebt online heel veel concurrentie. En die zijn allemaal gratis. En dat is misschien dat is de grootste concurrentie. Je kan gewoon met de Telegraaf en de Scorito's en wat kan je overal...
0: De Maasdriehoek, de Arena Lokaal. Ja, die hebben ook de wereldkampioenschap voetbal natuurlijk. Kun je meedoen. Maar het ervaring leert dat het qua aantal deelnemers betreft voor jullie niet zo gek veel uitmaakt, hè?
1: Nee, de jaren dat we dachten, het wordt echt niks, zijn jaren die zijn heel goed geweest. En ook andersom, dat we dachten, nou, het Nederlands elftal speelt heel slecht of er is niks te doen. Gaat het heel slecht. Wat je vaak ziet, is dat vakanties misschien wel meer impact hebben. Dat als mensen, ik weet niet wanneer de schoolvakanties vallen, maar als de schoolvakanties vroeg vallen...
0: Nee, die vallen dit keer volgens mij 10 juli, dacht ik, rond die koers. Dat zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Oh, dat kan.
0: En dat is gunstig.
1: Dat is gunstig, want als mensen op vakantie zijn, leveren ze niet in.
0: Nee.
1: Dus
0: hoeveel had je er vorig jaar, weet je dan nog, het aantal deelnemers?
1: Ik geloof 534.
0: En je mikt dit jaar op?
1: Ik hoop tussen de 450 en de 500. En financieel gezien zei ik altijd 499, want dat scheelt die 500ste plaats.
0: Ja, dat is waar. Kevin, hartstikke bedankt dat je naar de studio bent willen komen. En heel veel succes met de verdere voorbereiding. En ik heb begrepen dat Paul Sommers voor het laatst dit jaar meedoet in de commissie.
1: Ja, we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Dus ook mocht er iemand luisteren en zeggen, vind het heel leuk om een toerspel te organiseren, mag je je ook melden.
0: Bij wie?
1: Via het e-mailadres van het Taflan Toerspel. Het staat op de website, daar kan je altijd...
0: En die website is taflan.nl. Kevin, hartstikke bedankt. Wij gaan verder met het streeknieuws van Omroep Landverkijk. En daarna hebben we nog het weerbericht, een promootje. En we hebben nog de searches met Love Potion number 9.
2: Omroep Landverkijk, streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Landverkijk. Een boom is zondagochtend op een auto gevallen. Op de regiment Stoltoe bestaat in Kuik, waardoor de auto aanzienlijke schade opliep. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en de straat was tijdelijk afgesloten. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag op de kop in de berm van de A73 beland, ter hoogte van Overloon. De bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer aanwezig en het is onduidelijk of deze gewond is geraakt. De politie doet onderzoek. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is de afgelopen 4 jaar verdubbeld, maar blijft met 34 diefstallen per 10.000 inwoners onder het gemiddelde van Noord-Brabant. In 2025 werden in de provincie 12.150 fietsdiefstallen geregistreerd, een stijging van 31,1% ten opzichte van 2021. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
3: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: The Searchers met Love Potion number 9. En dan gaan wij weer verder met 60 jaar geleden terug in de tijd gaan met de top 40. Op 1 Painted Black voor de zoveelste keer. De mamas en de papa's die maar niet op 1 komen, die staan op 2. Strangers in the Night op 3. En de Beatles met Paperback Writer, die beginnen nou helemaal vooraan met een binnenkomst op nummer 4, dus die kan volgend jaar zomaar op 1 zijn. Ik heb voor deze keer gekozen, er waren nogal wel veel keuzes in dat jaar, maar ik heb gekozen voor de Scorpions. En het is in dit geval een Engelse band die alleen in Nederland een hit, echt een grote hit heeft gehad. Trouwens ook echt een eendagsvlieg. En dat is het nummer Hello Josephine, wat in de jaren 60 ook volop op de kermissen te horen was.
1: Switch on.
2: Time machine program.
1: Take off.
3: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.
4: Hello.

0: Doe maar met wat je. Wij gaan verder met een nummer van Alex Warren. Het nummer heet Fever Dream. En Alex Warren, geboren in Californië, kende heel veel tegenslagen in zijn jeugd. Toen hij 9 jaar oud was, overleed zijn vader aan nierkanker. En zijn moeder raakte zwaar alcoholverslaafd. En op jonge leeftijd werd hij door haar uit huis gezet, waarna hij noodgedwongen in de auto's van vrienden moest slapen. Tijdens zijn dakloze periode begon Warren met het posten van video's op TikTok en YouTube, waarin hij zijn leven en relatie deelde. En dat leverde hem miljoenen kijkers op en de nodige pecunia, denk ik dan.
1: En dit is nieuw.

0: Macchiato.
1: Tommy Cash met Espresso Macchiato. We sluiten de uitzending af en dan doen we met het nummer van Slade. Far, Far Away. Een hit in 1974.

0: Zonprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal, omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spiro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spiro met Material Lover.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.

difference that they made.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de piloot, 5 leerlingen en 5 instructeurs. Dat melden Franse autoriteiten en lokale media. Het toestel was onderweg voor een parachutesprong. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een crisiscentrum ingericht. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.nos.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt, omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Pierre Arts uit Haps heeft zondag de doorspenning Land van Kuik ontvangen. Wethouder Willem van Haren reikte de onderscheiding uit tijdens het tuinfeest van carnavalsvereniging De Zelfkant. Arts, die na 57 jaar afscheid neemt als hoofdredacteur van Doorsblad De Schakel, heeft zich jarenlang ingezet voor diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties in Haps. Een auto is zondagochtend op de Julie Postelsingel in Boksmeer tegen een lantaarnpaal gebotst, wat resulteerde in aanzienlijke schade. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De auto is door een berger afgevoerd en tijdelijk werd een rijbaan afgesloten. Een boom is zondagochtend op een auto gevallen op de regiment Stoottroepenstraat in Kuik, waardoor de auto aanzienlijke schade opliep. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en de straat was tijdelijk afgesloten. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens de eerste bericht is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. En dan het weer. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik.
7: Het is zomer.
11: Zomer. Omroep Land van Kuik.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Welkom, u de luisteraars, voor Radio Senior Land van Kuik. Van de Stichting Welzijn Ouderen Land van Kuik. Vandaag hebben we een gast. Ja, Doreen de Hoog. En dan zegt u misschien, Doreen de Hoog, die naam heb ik wel eens ergens gehoord. Zat ze misschien ooit in de gemeenteraad, ook dat klopt. Maar in dit geval komt Doreen de Hoog met een heel ander verhaal. En u denkt, ja, ze zegt Doreen, maar we hebben in de auto al afgesproken dat we elkaar tutoyeren, want we kennen elkaar ook buiten deze situatie om. Doreen gaat vandaag praten over het voedselbos. Nou, Doreen, als ik over een voedselbos hoor, en dan denk ik, ik loop door het bos en ik zie een appeltje hangen en ik zie een pruimpje hangen en ik zie spinazie groeien. Ik kan uit het bos eten. Maar ik denk dat dat een verkeerde inschatting is. Kun jij de luisteraar vertellen wat een voedselbos eigenlijk is? Voordat we het heel uitgebreid over het voedselbos gaan hebben.
2: Ja, dat kan ik.
1: Dat hoop ik.
2: In ieder geval dank je wel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan.
2: Er iets over mag vertellen. Nou ja, een voedselbos is inderdaad een tuin waar je uit kan eten. Dus geen gewone moestuin. Het is echt een tuin waarin de structuur van een jong bos is nagebootst, eigenlijk.
1: Ja, leg het uit.
2: Als je zo aan de term bos denkt, dan denk je aan een vrij dichte structuur met allemaal bomen.
1: Ja.
2: Dat is het niet. Want dan heb je te weinig zonlicht. Hè? Nou, als je fruit en groentes wil kunnen oogsten, dan heb je zonlicht nodig. Dus het zijn eigenlijk meer, ja, een jong bos, daar komt al meer zonlicht in. Maar ook, kun je het ook een beetje vergelijken met bosranden.
1: Ja.
2: En het is opgebouwd in verschillende lagen. Dus je hebt een combinatie van hoge bomen, lage bomen, hoge struiken, lage struiken, bonenbedekkers.
1: Kijk.
2: Klimmers in de boom, kan ook nog.
1: Nou, dan gaan we daar straks allemaal over hebben. Maar eerst wil ik van jou weten, want jij vertelde in de auto dat je eigenlijk analiste bent. Hoe komt een analiste nou bij het idee, want jullie hebben een voedselbos.
2: Klopt.
1: Hoe komt een analiste er nu bij, ik ga aan een voedselbos beginnen?
2: Nou, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we in een huis wonen met een stuk grond eromheen.
1: Ja.
2: In het buitengebied, zeg maar. En die grond, daar hebben we in het begin jarenlang mais op gehad. Kruidenrijk grasland heeft erop gestaan. Maar op een gegeven moment begon er bij ons allemaal iets te borrelen. We krijgen natuurlijk allemaal mee dat het klimaat aan het veranderen is.
1: Dat merken we vandaag.
2: Dat merken we nu allemaal met die hitte. Ook onze kinderen werden wat ouder. Die werden zich wat bewuster van hun omgeving.
1: Ja.
2: En we wilden eigenlijk allemaal iets bijdragen aan een stukje extra biodiversiteit, bijdragen voor de natuur, zeg
1: dus
2: maar.
1: Niet alleen een grasland en niet alleen een maïsveld.
2: Maar we begonnen ons ook tegen te staan dat we elk jaar, om dat gras goed te laten groeien, best moesten injecteren.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment kwam er een cursus ontwerp je eigen voedselbos op ons pad. En onze oudste dochter, Laura, die heeft die cursus gevolgd.
1: Ja.
2: Toen ze net afgestudeerd was als docent aardrijkskunde.
1: Ja.
2: En dat was eigenlijk een prachtige. Daar kreeg ze prachtige tools.
1: En ze sleepte jullie mee, pa en ma mee?
2: Ja.
1: Naar de cursus?
2: Ja.
1: Allemaal met z'n drieën naar de cursus?
2: Nou nee, ze is er alleen heen gegaan en wat ze geleerd had heel goed aan ons overdragen. En onze jongste dochter, Danielle, die heeft ook nog een traineeship bij de IBN gedaan.
1: Ja.
2: De voedselbosrevolutie. Dus het is eigenlijk wel een
1: familie project. Jullie moeten eigenlijk een groot bord boven de huis zetten. De familie voedselbos.
2: Ja, nou ja.
1: Om mee te beginnen, jullie hadden natuurlijk ook een stuk grond wat zich daarvoor leende. Denk ik.
2: Ja,
1: als ik hoor dat jij een mais en gras verbouwde, dan heb je best wel ruimte rondom het huis.
2: Ja, zeker.
1: Je hoeft niet de boer op om een voedselbos te beginnen. Jullie konden het rondom het huis doen.
2: Ja, ja dat is ideaal. En we hadden al een groen singel aan één kant van het veld. Achter hadden we al.
1: Maar wat is dan een groen singel? Martin, weet jij wat een groen singel is?
2: Oh, dat is een.
1: Alleen maar groen.
2: Ja, dat zijn allemaal struiken en bomen.
1: Oké, dat noem je dan een groensingel.
2: Ja.
1: Ook alweer geleerd. Goed, dus jullie hadden dat. Jullie, Laura had het, die cursus gevolgd. Ze had jullie daar heel enthousiast voor gemaakt.
2: Ja.
1: Maar hoe beginnen we dan? Ja, ja.
2: Ja,
1: ja. Nou, de koppen bij elkaar steken.
2: Ja, nou, ze had geweldige tools gekregen. Ze had echt geleerd hoe je een voedselbos opbouwt.
1: Ja.
2: Dus wij begonnen met kruidenrijk grasland. Dus
1: kruidenrijk grasland. Martin en ik kijken elkaar alweer aan.
2: Gras, kruidenrijk... niet alleen gras, maar daar zat ook een mengsel al van bloemen in.
1: Ja.
2: Alleen, de eerste jaren zagen we alleen maar gras, omdat er altijd mest in die grond kwam. Dus we zijn begonnen.
1: Maar ho, even, mag ik even? Jij hebt het over de mest. Was dat de mest die jullie in het verleden voor de mais toen geïnjecteerd hadden? Of was dit nieuwe mest?
2: Jaarlijks werd er mest geïnjecteerd in die grond. Voor, destijds voor het gras, zeg maar.
1: En dat zat er nog in?
2: Zat erin, maar toen wij stopten met bemesten, kwamen al direct de boterbloemen, de zuring, de margrieten. Dus dat zat allemaal in het mengsel. Alleen als je mest toevoegt door die stikstof,
1: gaat dat dood.
2: Gaat het gras heel hard groeien en krijgt de rest geen kans. Dus er begon al veel meer diversiteit
1: maar leuk.
2: Te komen. Dus we zijn begonnen om niet meer te injecteren en het gras niet meer te maaien.
1: Kijk.
2: Alleen een pad er doorheen, want je wilt er natuurlijk wel doorheen wandelen.
1: Ja. Dat en toen zag je er allemaal bloemetjes ineens komen.
2: Steeds meer, ja.
1: Wat leuk.
2: Paardenbloemen, boterbloemen, zuring, wegenbreed, er kwam van alles kwam er.
1: En dat, maar dat kwam dus op een heel groot stuk? Of daar had je al een stuk voor vrijgemaakt en dat je dacht, de rest van ons terrein gaan wij naderhand dus beplanten met andere zaken?
2: Ja, nou ja, het was één groot weiland, zeg maar. Ja. Dus daar en kwam daar tevoorschijn wat er tevoorschijn kwam. Want dat is leuk. Gewoon kijken wat er gebeurt.
1: En dat was fase 1.
2: Dat was fase 1.
1: Nou, gaan we even luisteren naar muziekje van Martin. En dan gaan we zo meteen naar fase 2. Want het wordt wel spannend hoor, doorheen.

0: 50PLUS Show. Voor en door senioren in het Land van Kuik.
1: Ja, Doreen, je zei net fase 1 was dus niet meer bemesten en alleen maar het gras haar werk laten doen of zijn werk laten doen. En wat gebeurde er bij jullie? Er kwamen allemaal boterbloemen, paardenbloemen, van alles kwam er tevoorschijn.
2: Klopt.
1: En dat vond jij natuurlijk, ja, hartstikke leuk. Want die hebben allemaal, jij zei net tegen Martin, onkruid bestaat eigenlijk niet, hè? Want wij zeggen een paardenbloem is onkruid. Maar jij als deskundige van een voedselbos praat daar een beetje anders over.
2: Klopt. Ja, elke plant heeft zijn waarde.
1: Ja.
2: En ja, in een voedselbos wil je eigenlijk ook die bodem volledig bedekt laten en alles, eigenlijk alle leven toelaten.
1: Ja.
2: Zeg maar, wij zijn gewend met onze mooie strakke tuintjes die er best heel mooi uit kunnen zien. En ook ons landbouwsysteem waar we met veel monocultuur hebben en waar alles er prachtig uit moet zien, dat er geen onkruid mag komen.
1: Ja.
2: Maar dan krijg je eigenlijk een heel kwetsbaar systeem. Juist door zoveel mogelijk leven toe te laten, krijg je een veel robuuster systeem.
1: Dan houdt het zichzelf
2: in
1: eigenlijk,
2: dan houdt het zichzelf in stand. En ja, dan komen, als je een keer een plaag hebt, dan is het ook toelaten en nieuw leven toelaten, want die natuurlijke vijanden, die komen vanzelf.
1: Net zoals die winterpostelijn bij ons in de tuin, waar jouw Hans tegen mij zei, staan laten, want over een maand is die weg. Maar ik had hem weg en binnen een week was hij weer terug, Martin. Ja, ja. Maar dat geduld, nee, maar, ja, dat geduld in, hebben jullie.
2: In een gewone tuin valt het dan op, zeg maar, als het tussen de tegels en andere plantjes staat. Maar een voedselbos is per definitie, laat je gewoon alles staan.
1: Goed, we hebben fase 1 gehad. Dat was fase 1 van het gras.
2: Ja.
1: Volgende fase. Jij.
2: Volgende fase is dat wij ervoor gekozen hebben om ook een poel aan te leggen.
1: Een poel, ja.
2: Want die geeft, water geeft ook extra biodiversiteit.
1: Ja.
2: Trekt weer nieuwe soorten aan.
1: Ja.
2: Reptielen, allerlei insecten. Dus op het laagste stuk, we hebben een hoogteverschil van 60 centimeter op ons perceel, zeg maar. Dus op het laagste stuk hebben we een poel laten graven. Gewoon natuurlijk, die mag ook droog vallen.
1: En dat doet hij wel eens, nou helemaal natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat het niet lang meer duurt, dan staat hij droog.
1: Ja.
2: Maar dat is prima, want er hoeven geen vissen in te komen. Maar voor salamanders en van alles
1: maar
2: is het superleuk.
1: Gaan jullie niet iets in uitzetten? Jullie laten gewoon de natuur erin brengen, als het ware, wat erin gebracht kan worden.
2: Ja, en het leuke is, zeg maar, met het uitgraven van die poel is er natuurlijk gegraven en is er in één keer pitriet tevoorschijn gekomen dat wij eerst niet in het grasland hadden, maar dat zaad heeft in de grond gezeten en dat is weer naar boven gekomen. Dus het was echt leuk te zien. Ooit heeft de ruilverkaveling daar plaatsgevonden. Je kon precies zien waar dat was. In de grondlagen kon je dat nog zien.
1: Ja. Dus dat was fase 2.
2: Dat was
1: jullie
2: fase 2.
1: De poel. Dus daar hebben jullie gras en jullie hebben een poel.
2: Ja.
1: Dan gaan we naar fase 3.
2: Dat was de fase waarin wij pioniersbomen aangeplant hebben. En dan denk je, wat zijn dat nou weer?
1: Ja, dat willen wij weten.
2: Pioniersbomen zijn de berk, zwarte els, populier en de willig.
1: En waarom noemen ze dat dan een pioniersboom?
2: Als je niks doet, dan zouden ze vanzelf komen. Alleen, dan komen ze niet misschien op de plek waar je ze wil hebben. Wij hebben ze om de 5 meter, we hebben een raster gemaakt, om de 5 meter hebben we ze geplant.
1: Ja.
2: En de functie van die bomen is, die gaan ontzettend hard groeien.
1: Ja, dat klopt.
2: He, zowel de lucht in,
1: als in de breedte,
2: als in de bodem. En dat zijn eigenlijk onze belangrijkste werknemers.
1: Nou,
2: want die
1: vertel.
2: Maken van een bacteriebodem, die er toch was doordat er al die jaren mest in geïnjecteerd is,
1: ja,
2: maken die een schimmelcultuur. Door al die wortels komen er allerlei schimmels. Mycorrhiza, daar zijn,
1: dat is moeilijk.
2: Dat is een moeilijk woord, maar dat is een hele belangrijke schimmel.
1: Ja.
2: Die ervoor zorgt dat planten met elkaar kunnen communiceren.
1: Nou, Martin.
2: En dat gebeurt in een natuurlijk bos, in de oerwouden en bossen gebeurt dat automatisch. En zeker in een voedselbos ga je uiteindelijk naast die pioniers heel veel andere soorten zetten, zeg maar.
1: Dus
2: en
1: het is,
2: die elkaar versterken. En dat doen ze via hun wortels en via die schimmels. Die helpen erbij.
1: Maar dus je hebt nou het grashartje en de poel en je hebt de pioniersbomen. Ja. Dat was fase 3. Mm-hmm. Wat is fase 4? Want ik denk dat jullie in fases gewerkt hebben.
2: Klopt. Toen hebben we windhagen aangeplant.
1: Windhagen.
2: En waarom, zou je denken? Eetbare soorten die staan graag in de luwte.
1: Ja, van die bomen.
2: Ja, als je ziet hier en daar als je rondfietst wel eens een fruitboom gaat, er staat bijna altijd een haag omheen. Dat
1: ja,
2: komt
1: dat
2: gewoon
1: klopt.
2: Omdat appel, peren, fruit staat graag uit de wind. Dus je moet zorgen dat er niet de wind over dat hele perceel heen raast. En we hebben dus 5 verspreid over ons veld. Een beetje speels, een beetje golvend. En ook niet
1: in de rechte
2: helemaal
1: lijn.
2: Dicht, want we willen ook zichtlijnen houden. Hebben we 5 verschillende windhagen aangeplant. Die zijn allemaal aangeplant met inheemse soorten. Hebben we ook subsidie van gekregen van de provincie Brabant. En echt met allerlei soorten die zijn niet per definitie eetbaar voor ons mensen. Maar er zitten wel ook wel dingen bij die voor de dieren.
1: Ja, want het is niet alleen dat jij een voedselbos hebt voor de mens, maar ook voor de dieren.
2: Ja,
1: daar heb je. Maar ik voel aan Martin dat hij staat te popelen om even een muziekje te draaien.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Ja, Doreen, we zijn dus al een beetje op de goede weg. We weten dat je begint met het gras. Toen kwamen bij jullie de poel. Toen kwam de populier. Toen kwamen de windhagen. Maar goed, was ik dan bij jou zo in de verte keek vanmorgen toen ik jou ophaalde. Toen dacht ik, nou, daar is nog heel wat te doen geweest voor jullie. Dus zover kan naar die windhagen. Wat toen? Fase 5.
2: Ja, nou ja, toen kwamen we in de fase dat je echt eetbare soorten erin kon gaan zetten.
1: En eetbaar echt voor de mens?
2: Ja.
1: Ja.
2: En dan heb je het over fruitbomen.
1: Ja.
2: Notenbomen, kastanjes. Dus wij zijn vooral nu begonnen met bomen. Je kan er dan ook struiken in gaan zetten. Bessenstruiken. Die staan op dit moment nog vooral bij ons in de moestuin, zeg maar. Maar uiteindelijk ga je die lagen ook inbrengen. We hebben afgelopen winter de eerste klimmers erin gezet.
1: Dus en klimmers.
2: De hop.
1: De hop.
2: Dat geeft niks.
1: Oh.
2: En de druif. Een druif is echt een klimplant eigenlijk.
1: Ja, dat klopt.
2: Die hebben we vaak bij ons huis en dan houden we hem in toom. Maar het is eigenlijk een echte klimplant.
1: Ja. En die laat je klimmen door die bomen die er al staan.
2: Ja. En een aantal van die pioniersbomen die hadden al een mooie hoogte bereikt. En die kan het wel aan dat er een klimmer in komt.
1: Dus die gaan daar niet kapot door of zo?
2: Nee,
1: dus dat gaat goed. Dat houdt elkaar allemaal in evenwicht.
2: Ja, en wij hebben ervoor gekozen om geen dure fruitbomen te kopen, maar om ze zelf te gaan enten. Dus we hebben bij een biologische fruitteler hebben we allemaal waterloten mogen knippen. Dat is eigenlijk het snoeihout wat ze in de winter eruit knippen. Maar dat is perfect enthout.
1: Waterlood.
2: Ja, ze noemen ze dat.
1: Martin, kende jij dat?
3: Ik ken het, ja.
2: En
1: dus dat lood?
2: Die ent je op een wilde onderstam. Dus als je een appelboom hebt, dan pak je een wilde appel als onderstam, zeg maar. Die kun je kopen.
1: Ja.
2: En daar ent je zo'n tak op. Je moet zorgen dat je twee takken hebt van dezelfde dikte. Ja, ent is weer een heel ander proces. Daar kan ik nog uren over praten. Misschien moet je dat achterwege laten. Maar het leuke is, zeg maar, Hans heeft, mijn man heeft samen met onze dochters die fruitbomen geënt. Dus 11 appelrassen, 6 peren, 3 pruimen en 3 kersen.
1: Je kunt een winkeltje beginnen, jij.
2: Het leuke is, het zijn kleine plantjes. Het enten was goed gelukt. Eerst hebben we die in potten gezet. En na 2 jaar zijn die nu in het voedselbos geplant. Het leuke is, het zijn kleine boompjes die je met een dun bamboestokje nu kunt ondersteunen. Want als je een grote boom er neerzet, dan moet je er dure palen omheen zetten. De boom is duur, je moet er dure palen omheen zetten. En het voordeel is, als je die klein neerzet, hij wortelt veel beter. Dus je kan beter kiezen.
1: Hoe bedoel jij dat? Hij wortelt veel beter.
2: Nou ja, als je een grotere boom koopt, zeg maar, die heeft dan een kluit, maar die wordt weer verplant. Dus uiteindelijk, soms denken mensen, ik plant een grote boom en dan heb ik eerder fruit. Maar in de praktijk is het precies andersom. Want deze boom die wortelt veel beter. En je hebt eerst een goed wortelstelsel nodig
1: voordat je
2: fruit gaat geven.
1: Oh,
2: dus uiteindelijk haal je nauwelijks tijdswinst en ben je heel veel extra geld kwijt.
1: Ja, weer wat geleerd. Martin, we blijven aan het leren. Dus nou hebben jullie dus de fruitbomen geplant. Die hebben jullie zelf geënt.
2: Ja.
1: En, maar wij mensen leven niet alleen van fruit. Wij leven dus ook van groenten. Doen jullie dat ook in een voedselbos? Of hoe moet ik dat dan zien? Hou je daar je moestuin apart voor?
2: Ja, daar hebben we nu nog onze moestuin voor. Maar dat komt ook, zeg maar, er zijn allerlei planten die je kunt eten. Bijvoorbeeld een hosta.
1: Huh?
2: Zou je niet denken, maar
1: en die zit vol met gaatjes.
2: Als een hosta uitschiet, hè, dan heb je in het begin van die vaste punten.
1: Ja.
2: Die kun je als asperges afsnijden en eten.
1: Ah, volgend jaar komen jullie allemaal bij mij hosta eten.
2: Maar wij hebben, omdat wij met kruidrijk grasland begonnen zijn, staat er nog zoveel gras, zeg maar, dat wij nu nog niet die lage planten eroveraan neer kunnen zetten. Want die hebben nog te veel concurrentie van het gras. De bomen mogen eerst gaan groeien.
1: Ja.
2: En we zien nu al rondom de eerste grote bomen dat daar al een bladspiegel komt. Dat wil zeggen, in de herfst valt het blad af.
1: En laat je liggen?
2: En alles laten we liggen. En daar zie je al dat het gras aan het verdwijnen is. En hier en daar komen al spontaan zijn al kleine veldjes met kleine bodembedekkers en is het gras al weg. En die, langzaamaan komt er dus meer ruimte om ook die lagere plantensoorten neer te gaan zetten.
1: Dus in feite, als je aan een voedselbos begint, moet je niet denken, ik doe dat even binnen een jaar. Dat is een proces van...
2: jaren.
1: Run.
2: Ja.
1: Want nou ben je dus in fase 1, dat was het eerste jaar van het gras. Nou ben je al fase 5. En daar ben je al 4 jaar verder.
2: Ja, we zijn vijf jaar bezig. Ja.
1: En je kunt al van jouw fruitbomen eten.
2: Dit jaar krijgen we het eerste fruit.
1: Ah.
2: De eerste appels en de eerste peren zitten eraan.
1: Maar iemand die een voedselbos wil beginnen... misschien kunnen we daar nog zo meteen wat tijd aan besteden... die moet niet denken, dat doe ik even.
2: Nee, echt. Tijd is een hele belangrijke... en er zijn nog een aantal factoren meer die heel belangrijk zijn.
1: Het is de natuur bij jouw voedselbos die eigenlijk zijn werk doet.
2: Ja. Kijk, als je moet het aanplanten, hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Je plant het aan, maar vervolgens... Laat je de natuur zijn gang gaan. Kijk, die fruitbomen zul je... Wil je een mooie fruitboom krijgen... dan zul je die op een gegeven moment een klein beetje...
1: moeten snoeien,
2: zeg maar. Maar voor de verderaars laat je echt zoveel mogelijk de natuur zijn gang gaan.
1: Die wijsheid die laten we eventjes goed bij de mensen binnenkomen. En dan gaan we daarna nog even verder. We krijgen van Martin toestemming nog eventjes verder te gaan.

0: De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.
1: Ja. Martin zei het al, toen wij aan het luisteren waren naar de muziek, dat hij dus eigenlijk helemaal enthousiast werd. Maar ik denk dat als mensen jouw verhaal zo horen, denk ik dat heel veel mensen denken, tenminste die wat grond om het huis hebben. Je moet natuurlijk niet op een postzegel beginnen. Of zou dat ook kunnen? Op een postzegel. Ja, ik bedoel dus een gewoon stukje grond ter grootte van een postzegel, hè?
2: Ja, ja. Nou, eigenlijk, dat kan best wel. En je hoeft... Kijk, wij hebben een stuk van ook maar 8 hectare. Maar zelfs al heb je maar een paar honderd meter tuin...
1: Ja.
2: Kan je dat gerust doen. Zet er van alles in. Zet er een wat hogere boom in. Misschien staat hij er al. Zet er wat lagere struiken in. Zet een klimmer bij de boom. En vooral, doe er niet meer te veel aan.
1: Ga laat geen groeien wat er
2: groeit. Maar dat vraagt misschien wat omdenken.
1: Dat is het hele punt.
2: Helemaal anders denken. Kijk, we komen uit een tijd waarin we allemaal hele strakke tuintjes...
1: En
2: netjes aangeharkt en tussen de planten mocht geen onkruid staan, zeg maar. Maar juist het bedekt houden van die bodem is zo ontzettend belangrijk voor die bodem.
1: Dus het feit, zeg jij, dus doordat je de bodem bedekt hebt, krijgt die bodem de voeding die we eigenlijk wegnemen als we het onkruid weghalen.
2: Ja, door het iedere keer om te zetten maak je heel veel bodemleven kapot. En er zitten echt onvoorstelbaar veel diertjes en de bomen, allemaal met hun eigen functie. Maar ook... Ja, de voedingsstoffen die er in die bodem zitten, zeg maar, die gaan voor een deel verloren door het telkens omzetten van die grond.
1: Ja.
2: Dus door er niks aan te doen,
1: komt de bodem eigenlijk meer tot zijn recht.
2: Ik kan je een voorbeeld geven. Toen wij begonnen met ons voedselbos en de eerste pioniers aangingen planten, moesten we natuurlijk de spade in de grond steken.
1: Ja, ja.
2: Er zat geen regenworm meer in. Als je nu de spade in de grond stopt, vijf jaar later, het krioelt van de regenworm. Het is fantastisch. Die grond is veel losser geworden. Je ziet hem al omhoog komen, want we maaien geen gras meer. Dus in de winter valt dat gras gewoon plat.
1: En alles wat van de bomen.
2: Dat halen we niet weg. Blad van de bomen valt erop. En het jaar erop komt het gras of iets anders er gewoon weer doorheen.
1: Dus eigenlijk zeg jij, de natuur is veel knapper dan wij... Denken. Wij denken dat wij de natuur de baas kunnen zijn. Maar dat zie je ook nou met de temperatuur. Dus de natuur is eigenlijk, als je die met rust laat, de baas.
2: Zeker.
1: Ja. Als nou mensen zeggen... Nou, wij willen het al beginnen, hè, Martin en ik. Maar ja, ik zie het ons nog niet doen. Wat zijn nou de punten waar je nooit... waar je de fout mee ingaat? Want je zei, ik heb nog een paar punten waar je de fout mee ingaat... als je zo'n bos begint.
2: Nou, het is belangrijk dat er genoeg water is. Want het is jammer als je van alles aanplant en je krijgt een droge zomer zoals
1: nu.
2: Dat alles kapot gaat. Dus dan
1: moet
2: water beschikbaar zijn. Verder moet je zorgen dat je de juiste bomen er neerzet. Te veel langzaam groeiende onderstammen. Die worden heel veel verkocht in tuincentra. En dan word je heel snel verleid om die te kopen. Maar dat werkt niet in een voedselbos. Je hebt in een voedselbos half hoog of hoogstam nodig. Dan krijg je veel sterkere bomen. Dus dat is belangrijk. Voor kleine tuintjes kan een klein boompje wel fijn zijn. Als je een wat groter stuk hebt, is het belangrijk om niet meteen te hoge bomen aan te planten.
1: Ja.
2: Want die krijgen gewoon een te grote schok, zeg maar, door het te ver planten. Dus een klein boompje... te kleine boompjes die kunnen weer soms verdrongen worden als er te veel gras is. Dus een beetje kiezen dat je de goede bomen hebt, zeg maar.
1: Doreen, mensen hebben jouw verhaal nou gehoord. En ja, ik zou die tuin van Doreen wel eens willen zien. Hou je wel eens open dagen? Ben je daar van plan om dat ooit te gaan doen? Misschien.
2: We plannen nooit open dagen, maar mensen zijn zeker... welkom en ze mogen altijd aanbellen of een mailtje sturen, zeg maar, om een keer het voedselbos te komen kijken. Ook met groepen doen we regelmatig,
1: toch
2: krijgen
1: wel,
2: we
1: ja?
2: verzoekjes.
1: Ja?
2: Vinden we ontzettend leuk om het te delen.
1: Kijk, zelfs voor 4-in-1 is dat een idee, Martin. Maar die wonen allemaal een beetje met een beetje grond. Dus de meeste tenminste wel. Maar goed, Doreen, ik denk dat wij zoveel van jou gehoord hebben dat het ons af en toe duizelt. Want het voedselbos, ik denk alleen maar, daar ga ik van eten. Maar ik zie nu dat je daar heel veel energie, maar ook liefde in moet steken. Want zonder het gevoel bij de bos, krijg jij je bos niet klaar, denk ik. Heb ik dat goed gezegd?
2: Het begint met enthousiasme. Hè?
1: Ja, kijk, dat bedoel ik.
2: Ja, goed, dat hadden we allemaal.
1: Had je de hele gezin?
2: Ja, maar ik denk dat wij mensen zijn natuur.
1: Ja.
2: Dus iedereen gaat dat voelen. Iedereen voelt zich goed als die buiten is.
1: Ja.
2: Uiteindelijk. Okay, je kan er een keer last van als je hooikoorts hebt. Is het op dat moment misschien niet zo handig. Maar iedereen geniet van bloemen, van bomen, van frisse lucht.
1: Ja, dat klopt.
2: En we moeten ook niet te moeilijk denken. Hè? Want er zijn hele studies gemaakt over hoe je een voedselbos
1: moet leggen. Maar je moet meer je gevoel achterna.
2: Vooral je gevoel volgen.
1: En de natuur haar werk laten
2: precies
1: doen.
2: Precies. En dan komt
1: denk,
2: het helemaal goed.
1: Martin, dat wij weer veel geleerd hebben vandaag. En ik hoop dat de luisteraars er ook nog het een en het ander van meegekregen hebben. En in elk geval, Doreen, namens Martin en mij. Wij hebben ervan geleerd. Ik hoop de luisteraars dus ook. Hartelijk dank en we komen kijken.
2: Jullie zijn welkom.
1: Goed zo, bedankt.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag Mientje.
3: Ja, goeiedag Henk en Martien. En natuurlijk alle mensen die ondanks het weer maar weer kunnen luisteren.
2: Ja, het is inderdaad ontzettend warm geweest. En ja, het gaat nu gelukkig een beetje afkoelen.
3: Ja, laten we het hopen dat het in ieder geval komende week wat minder wordt, wat?
2: Ja, ik kan een beetje rooi worden naartoe gaat, maar dat doe ik niet. Dus ik laat je helemaal het woord aan jou over.
3: Ja, ik heb het ook over een hele hete dag. Ruist. Het weer warm die een dag. Stuurgongen naar buiten. De toffel met het kleedje in roodbonte ruten. Vlucht naar het kruidvat voor een fles zonnebrand. De parasol hij uitgezet in de juiste stand. Hij waait met zijn nakse falie in de zon. Hij had een snipperdag genomen, dus het kon. En net toen hij in slaap was gevallen, begonnen de kinderen in de buurt te ballen. Na 5 minuten had hij al een bal op zijn buik. Buurman, is het goed? Ik even met een bal zoek. Hij trok zijn boxer aan, mikte

0: aan. En dat was groot kwaad. De politie liet hem bij zijn kladden en zette hem in de cel. Nou, hij inkselen rust, maar betalen moest hij wel.
1: Prachtig. Heel erg leuk. Leuk gevonden. Dankjewel. Hey, ja. Mientje, het gaat je goed. En,
0: ja. Ja. Jullie ook allemaal fijne dagen, ondanks de hete zon. Ja. En ja, geniet toch maar een beetje van de kermis.
1: Nou ja, we krijgen verkoeling, we kunnen s'nachts voetballen kijken, dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, oké. Tot volgende week.
1: Dag Mientje, doei.
0: Houdoe.
2: Dit is de zomer.
3: De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Na de zware aardbeving in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercities uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Een lekkere opname van Glen Campbell met zijn Rhinestone Cowboy. Hi country folks, welkom bij de 1805 in Nashville. Een trein vol traditionele country, back to back. Wekelijks voor Omroepland van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jo Nuis, all on board. We gaan naar Kenny Rogers, de man van Houston, Texas. Me en Bobby McGee.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nouse.
2: Fled in Baton Rouge, heading for the trains.

Bobby McGee. Whoa, freedom's just another word for nothing left to lose. Natuurlijk kennen we hem allemaal van Lucille, Kenny Rogers, maar deze keer ongebruikelijk nummer van hem, Me and Bobby McGee. Let's go honky tonkin' met Hank Williams.

0: cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes.
1: En dat was Roger Miller met King of the Road. En voor deze week ben ik in mijn kast met oude opnames gedoken. Toen er nog echt country gemaakt werd. Met de truck, met mama en met papa, met de jail. En al deze goede items die in een truck, in een country song moeten zitten. Nou, dat hoor je dus deze week. En dat hoor je ook van Roger Miller, die met zijn truck onderweg was als King of the Road. Buck Owens, geboren in Texas, maar hij verhuisde later naar Arizona en vandaar naar Bakersfield in Californië, en een van de oprichters van de Bakersfield Sound. Buck Owens, I've got a tiger by the tail.
2: I've got a

0: Een wereldhit had hij daarmee in de country world. Farron Young met Hello Walls. En daarvoor hoorde je Buck Owens. En wat ik eigenlijk nog wilde zeggen, eerder kwam het liedje al voor van Hank Williams. Honky Tonken, daar gaat niks boven een goede honky tonk met een groot glas bier en een lekkere country band als je in de Verenigde Staten bent. Barbara Mandel, geboren in Houston, Texas, maar opgegroeid in Oceanside in Californië met The Wayward Wind.
1: Wayward Wind.

En dat was Verl in Husky, die je hoorde met Country Music is Here to Stay. We gaan luisteren naar Freddie Fender, Since I Met You Baby.

En dat was Dave Dudley from Spencer in Wisconsin met de Yellow Rose of Texas. En ik weet dat in de Great State of Wisconsin ik een aantal luisteraars heb die naar dit countryprogramma luisteren. En dit is speciaal voor jullie, Dave Dudley uit Spencer in Wisconsin. Uit Beaumont in Texas komt Billy Joe Spears met Blanket on the Ground.

En dat was de stem van Jim Reeves. Ik draai hem niet zo vaak in dit countryprogramma. Het is meer pop country geworden, helaas. Maar Jim Reeves was een great country singer. The Oklahoma Hills. We gaan luisteren naar Bobby Bear. Meerdere keren heb ik hem gezien in de Palomino in Hollywood. In een heel klein zaaltje waar je elkaar niet zag zitten van de rook. En waar het bier zo ongeveer over de tafel klotste. En hij zong met de sigaret in zijn mond even. Bobby Bear, the year that Clayton Delaney died.

Misery Loves Company, dat werd gezongen door Porter Wagoner. De volgende singeltje dat hier op de draaitafel ligt is van Jeannie Pruitt met Satin Sheets. En zij komt van Alabama. And man is she country.

Hij had er een wereldhit mee. Het werd vertaald en gebracht in heel veel landen. Bobby Helms met Fraulein. We gaan luisteren naar een man van Arkansas. Ed Bruce, After All.

En after all van Ed Bruce kan ik ook zeggen, after all, er is maar één Bob Wills, de New San Antonio Rose. De Harden Trio, Tippy,

De Harden Trio met Tippy Toing. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 in Nashville. De trein boorde wel traditionele country back to back. Mijn naam is Johan Huis van op land van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En Kitty Wells neemt afscheid van jullie met Heartbreak USA.

bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Afgelopen weekend zijn opnieuw twee mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken ze met een man in het Paterswoldse Meer bij Haren. En zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al drie anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Ja, ik moet alleen, ja, ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb even een appje gestuurd naar Peter van der Oever. Waarom ik geen USB-stickers kan draaien. Er zit iets uitgehaald, denk ik. Een stekkertje of zoiets. Ik vraag me eigenlijk af of iemand daar eventjes kan komen kijken. Want ik kan alleen maar cd's draaien. Is niet erg, maar... Ik kan ook wat cd of USB-stickers kunnen draaien van, op de computer. Maar als iemand er weet hoe dat moet... Heb me even naar de studio. Dankjewel. 38 17 77. Bedankt.

Ja, ik heb even geprobeerd, maar ik weet niet wat ik aan kan doen. Maar we doen het gewoon op deze manier. Gewoon cd's draaien. En ik hoop dat, dat de collega van de, die daar verstand van heeft hoe dat werkt. Maar goed, er komt dan wel hopelijk dat ik het volgende week kan gebruiken. Het is inmiddels 10 voor 8 alweer.

0: terras, oprit vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken ze bij de man in het Paterswoldse meer bij Haren. En zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Zo, het laatste deel alweer van het programma met Van Suzenbank. 7 over 8. Op, even kijken, 28 juni 2026. Laatste weekend van juni. Op naar weer een maand, juli. En ik weet niet of het al gehoord mee hebben gekregen. Afgelopen nog flink geombeerd. Oh jongen, jongen, niet normaal. We begonnen met Just on the Corner van de Kok Robin.
1: Je weekend goed afsluiten? Dat doe je met Van Soest op de Bank.

Ja, de formatie Aha Touch Me. Een Noorse, volgens mij een Noorse band, ik weet het niet. Maar ja, de temperaturen worden wat minder gelukkig. Want zo is het straks niet vol te houden. Als het te warm is. Ja, hoe ouder je wordt, hoe minder je tegen warmte kan. Ik ben niet de enige, denk ik, die daar last van heeft van de warmte. Maar het heeft niet echt afgekoeld vannacht. Dus we wachten gewoon af. Hopelijk geen plaknachten. Voorlopig.

Hollywood Beyond, What's the Goal of Money, goud natuurlijk. Je zal maar winnen, goud. Nee, ik ben best wel tevreden, toch? Het is minstens half negen bij Omroep van Kuik.

Fresuria on the beach. Toepasselijk voor dit mooie weer. Helaas is er niet meer. Fresuria. En je kent hem ook van Dwarm Home for Christmas. Maar dat is pas december. Dat is meestal te vroeg. Ja, heerlijke muziek.

Show. Het is voor Viers. Even kijken, het is bijna 8:45. Op een land van Kuik. Zondag.

Ja, ik kende misschien wel Grace Jones, Slave to the Rhythm. Zij speelt mee in James Bond met... Roger Moore.

Zo, het zit er weer bijna op, het tweede uur. Ik hoop dat ik volgende zondag weer iets beetje kan draaien qua muziek. Zoals de oplossing. In ieder geval bedankt voor het luisteren, bedankt voor de appjes. Fijne zondag en tot volgende week. Houdoe!

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikte temperaturen boven 40 graden en zorgde voor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024... dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de derde verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het vierde ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024... dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het Tafan-toerspel is al 35 jaar een populaire activiteit voor wielerliefhebbers in het Land van Kuik. De tafeltennisvereniging Taflan organiseert dit spel, waarbij deelnemers de prestaties van renners voorspellen. Dit jaar zijn er nieuwe spelregels, waaronder een maximum van 60 lijsten per persoon. Deelnemers betalen €5,50 per lijst en maken kans op diverse prijzen. Meer informatie is beschikbaar op de website van Taflan Toerspel. Pierre Arts uit Haps heeft zondag de dorpspenning Land van Kuik ontvangen. Wethouder Willem van Haren reikte de onderscheiding uit tijdens het tuinfeest van carnavalsvereniging De Zelfkant. Arts na 57 jaar, afscheid nemend als hoofdredacteur van dorpsblad De Schakel, heeft zich ook ingezet voor diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Een auto is zondagochtend op de Julie Postelsingel in Boksmeer tegen een lantaarnpaal gebotst, wat resulteerde in aanzienlijke schade. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De auto is door een berger afgesleept en tijdelijk werd een rijbaan afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

去隔壁的。

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single, Hate That I Made You Love Me.

0: Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sam. Omroep Land van Kuik.
1: Streeknieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het Tafan-toerspel is al 35 jaar een populaire activiteit voor wielerliefhebbers in het Land van Kuik. De tafeltennisvereniging Taflan organiseert dit spel, waarbij deelnemers de prestaties van renners voorspellen. Dit jaar zijn er nieuwe spelregels, waaronder een maximum van 60 lijsten per persoon. Deelnemers betalen €5,50 per lijst en maken kans op diverse prijzen. Meer informatie is beschikbaar op de website van Taflan Toerspel. Pierre Arts uit Haps heeft zondag de dorpspenning Land van Kuik ontvangen. Wethouder Willem van Haren reikte de onderscheiding uit tijdens het tuinfeest van carnavalsvereniging De Zelfkant. Arts na 57 jaar, afscheid nemend als hoofdredacteur van dorpsblad De Schakel, heeft zich ook ingezet voor diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Een auto is zondagochtend op de Julie Postelsingel in Boksmeer tegen een lantaarnpaal gebotst, wat resulteerde in aanzienlijke schade. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De auto is door een berger afgesleept en tijdelijk werd een rijbaan afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Come on.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

meer op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.